0: zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: 5 vrijdagen.
6: 5 toplijsten.
5: 5 genres.
6: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
7: Nostalgie.plus. Een hele prettige morgen. Het is dinsdag vandaag. En mocht het een beetje moeilijk gaan, wel, dan mag je op mijn steun rekenen om de ochtend door te komen. EHBO heet dat eerste hulp bij opstaan. Fijn dat je luistert. Het is 7 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Bart, goedemorgen.
8: Goedemorgen. We beginnen met voetbal en onze Rode Duivels. Die verloren van Frankrijk gisteravond in de Nations League met 0-1. Een doelpunt in de 88ste minuut van de ingevallen Michael Olise. Een pure klasseflits van de Fransman in het Koning Boudewijn Stadion. Maar de Rode Duivels speelden een sterke wedstrijd en voetbalden fris en aanvallend. Met uitblinkers Romeo Lavia, die debuteerde, en opnieuw Mika Gods. Dat zag ook bondscoach Mark van Bommel.
9: We zijn wel goed op weg. De manier van voetballen, druk zetten, onder de druk uit voetballen, het durven vast aan de bal zijn. Maar nogmaals, de details bepalen. En we hebben wel nog tijd. Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd.
8: En Van Bommel kijkt ook hoopvol naar de volgende wedstrijd van de Duivels. Nu vrijdag tegen Turkije in Luik op het veld van Standaard. En volgende week maandag opnieuw tegen Frankrijk. In de stand van League A van de Nations League staan de Rode Duivels tweede met 3-6 na Frankrijk dus. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram ongebruikt eten in de vuilbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren. Dat is goed voor bijna €400, blijkt uit cijfers van OVAM, dat is de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. En om de Vlaming bewuster te maken van dat zomaar weggooien, komt er een sensibiliseringscampagne. Want je kent het wel, als je gaat winkelen, je hebt honger, weinig tijd en met je hoofd ergens anders. Of de kinderen leggen zelf iets extra's in de winkelkar. Dat verdwijnt dan in de frigo of de voorraadkast. En daar blijft het liggen tot de houdbaarheidsdatum voorbij is, vandaar dus die campagne. En in de Spaanse hoofdstad Madrid mag de vrouw van 87, die vorige week uit haar huis was gezet, er voorlopig toch blijven wonen. Dat besliste haar verhuurder na een gesprek met de dame. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis verlaten omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Dat veroorzaakte een storm van protest in Spanje. En de vrouw groeide uit tot het symbool van de Spaanse wooncrisis. Tienduizenden mensen protesteerden nog afgelopen weekend op straat en eisten dat de regering de huurders beter beschermt in Spanje. De zon die breekt snel door vanmorgen en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig, pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen en vallen er ook enkele buien. Maxima morgen van 22 tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen, enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden.
7: Dankjewel Bart. Tot zometeen voor de hoofdpunten van het nieuws. Om 7:30 is dat. Er staat 80 kilometer file op dit moment. Ik heb voor jou de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je momenteel 22 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Breda-Antwerpen een kwartier erbij van Sint-Joppingoort tot Antwerpen-Noord. 13 minuten trager op de buitenring rond Brussel. Dat komt door een ongeval ter hoogte van Diegem-Woluwe-Laan. File vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 11 minuten bij van Zems tot Machelen. En plus 10 minuten op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde-Koningslo. Andere vertragingen maximum 8 minuten.
5: The Good Morning Show
6: met Johan Henneman.

Stevie Wonder blaast je van tussen de lakens zo'n beetje het effect van een luidruchtige stofzuiger. Maar dat net iets anders, veel beter natuurlijk. De deur van de Good Morning Show, die staat weer open voor jou. Stap gerust naar binnen en ga met mij de ochtend door. Rij met mij naar het werk en neem me een hele dag mee. De radio en al die muziek uit jouw golden years, zoals Niels Sedaka. En zoals deze Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More.

0: Het is 14 over 7. Ik denk dat we regen, ja, dat we dat niet gaan zien vandaag. Toch dat gevoel heb ik, want het wordt een hele mooie dag. Heb ik gisteren begrepen van onze weerman. En of dat vandaag nog het geval is, zijn voorspelling, dat vraag ik hem maar even. Erwin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Dag Johan.
0: Gaan we de zon veel te zien krijgen vandaag?
1: Dat wordt vandaag een specialeke, dat mag ik wel zeggen. Warm zomerweer in de herfst, met vanmorgen nog redelijk wat bewolking. Hier en daar vormt er zich nog wat nevel en mist. Maar gaandeweg de dag en zeker vanmiddag breekt overal de zon door. En het is dan dat het echt warm wordt, tot lokaal 28 graden. Dat wordt wellicht een dagrecord. En nog meer goed nieuws, we hoeven voorlopig geen buien of regen te vrezen. Het blijft zo goed als droog.
0: Het is een zomerse herfstdag dus, hè, met toch wel ja, iets dat boven onze stand ligt. Leven we niet een beetje boven onze stand nu?
1: Ja, we leven serieus boven onze stand. Hè. Normaal gezien recht op 18, 19 graden. Ja, we doen er gewoon 10 graden bij. En morgen blijft het ook warm, tot lokaal 5, 26 graden. Maar er is wel een maar. In tegenstelling tot vandaag komen er geleidelijk meer wolken opzetten. En die produceren morgen namiddag en avond wat regen. Er komen ook enkele buien tot ontwikkeling. Kans ook op een onweersbui. Maar er zijn ook locaties waar het ja, zo goed als droog blijft. Dan donderdag verloopt nog wisselvallig. En wat meteen opvalt, donderdag zijn die temperaturen. Die halen nog hoog uit, 19 tot 20 graden. Maar kijk, vrijdag keert de zon terug en wordt het opnieuw droog. En dan zijn we vermoedelijk opnieuw vertrokken voor een tijdje na zomer. Ja, Indian Summer 3.0 of 4.0 al. Ik weet het niet, ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar het ziet er allemaal erg goed uit.
0: Dat hoor ik je graag vertellen. Dus die terrasjes aan de cafés en aan de restaurants, die mogen nog rustig blijven buiten staan. We kunnen er nog van genieten dus.
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Oké, Erwin, ik hoor jou morgenochtend terug. Tot dan, hè.
1: Tot morgen, ja. Your Golden Years.

0: 11 voor half 8. Goedemorgen. De Good Morning Show met Trox en Wild Thing. Alsof ze wisten dat er een Wild Thing aankomt, Suzy Quattro. Dat is toch zo'n Wild Thing uit de 70s, hè?
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder, lievers?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Bessimo!
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
9: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
8: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
10: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusse invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, hajo.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Want dat is wel binnen een douche te pauwen hier, Toos.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

Het is moeilijk om zo'n gesprek over liefde te voeren als je pas op bent als je aan de ontbijttafel zit. Dat moet je sparen voor wat later op de dag, want anders komt het misschien allemaal nog slechter over. Niet doen, niet doen. If you can't give me love, Susie Quattro. En nu Juan Luis Guerra.

0: Een van de artiesten waar wij allemaal mee opgegroeid zijn, dat is Rod Stewart. Ik heb goed nieuws over hem en toch wel iets minder goed nieuws. Minder goede nieuws is dat hij denkt aan stoppen. De man is nu 81, wordt volgend jaar 82. Maar hij gaat dat in stijl doen met nog één concertreeks, één tournee. En die tournee heet The Final Encore. En dat zegt alles al zijn grote hits. En hij gaat echt afscheid nemen van zijn fans. 82 zal hij zijn volgend jaar. Een grote tournee en jij kan erbij zijn. Je hoeft niet eens echt naar het buitenland. Want hij komt naar de AFAS-dome. Die geschiedenisboekje staat als het Sportpaleis. En dat op 29 mei volgend jaar. Zaterdag 29 mei. Afscheid van Rod Stewart in de AFAS-dome. En kaartjes die gaan vandaag nog niet in voorverkoop. Daarvoor moet je nog even wachten tot vrijdag. Ja, vrijdag om 11 uur. Dan zijn de tickets verkrijgbaar voor de laatste en waarschijnlijk de allerlaatste tournee van een van onze muziekhelden. Hè? Van Rod Stewart. Nou, ik denk dat ik hem nog eens ga draaien. Ja, ik ga hem draaien met Baby Jane. Die komt eraan.
1: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Het is 7:55. Ik heb voor jou de vertragingen van 15 minuten en meer. 109 kilometer file in het totaal. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je momenteel 25 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. Ook 25 minuten trager op D40 Luik-Brussel van Haasterode tot Sint-Stevens-Woerden. 20 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Op de Winnering rond Brussel plus 20 minuten van Expo tot Vilvoorde-Koningslo. En door een ongeval sta je in de file op de E17 Gent Kortrijk. Je verliest 17 minuten van UZ Gent, Gent-Centrum, tot de Pinte. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen, een kwartier erbij van Haasdonk tot Antwerpen-West en plus 15 minuten op de A12 Boom-Brussel van Londerzeel Industrie tot domein Levendalen-Wolvertem. Op de E429 Doornik-Brussel plus een kwartier van Lembeek tot de ring rond Brussel en op de Antwerpse ring richting Gent 12 minuten trager van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Andere vertragingen maximum 11 minuten.
2: Morning Show met Johan Henneman.

Do You Think I'm Sexy? Nog één keer Sailing, nog één keer Baby Jane. Misschien wel de laatste keer. Rod Stewart denkt aan stoppen. En komt nog eens afscheid nemen van ons, van zijn fans. Van al die mensen die hem jaren gevolgd hebben. Die genieten van zijn muziek. Rod Stewart op 29 mei. In de AFAS-Doom in Antwerpen, 29 mei. Volgend jaar iets om naar uit te kijken, over naar uitkijken gesproken. Uitkijken naar de Big Five Nederlandstalig van uw vrijdag. En natuurlijk ook stemmen, hè, via onze website nostalgie.plus. Stemmen bijvoorbeeld op Wilt u dat?

0: Natura, die verwacht ik hoog in de Big Five van nu vrijdag. Tenminste, als je stemt bijvoorbeeld onder andere voor Linda. Maar er zijn natuurlijk tientallen nummers van Natura waarvoor je kan stemmen. Kijk maar eens naar de lijst die je vindt als je gaat stemmen via nostalgie.plus. Het is 7:50. Goedemorgen.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

Ik geef toe, het is echt niet plezant om in de file te staan. Tenzij dit uit je radio komt natuurlijk, van Manfred Mann. En Do What Diddy Diddy, dan gaat er een wereld voor je open. Een wereld vol zang. En dat moet je doen uit volle borst meezingen. Kan ook met Diana Ross straks. En Why Do Fools Fall In Love? Ja, en nu ook al 8:14. Met Roger Glover en Friends. Love Us All.

Kranten en de K van koffie, dat zijn twee hele bijzondere dingen. 'S Ochtends ook in de Good Morning Show. En dat is een plezier, naar de brievenbus wandelen en de kranten uit die brievenbus halen. Of die ene krant, je favoriete krant. Ik heb ze allemaal binnengekregen, de Vlaamse kranten. Eens kijken wat daar allemaal in staat op de voorpagina's. Het nieuwsblad titelt Nachtelijke Marathon nekt Vlaams begrotingsakkoord. Het gaat over twee personen, twee medewerkers van de Vlaamse regering die ziek zijn geworden. Minister Krevits en kabinetswerker van medewerker van Vooruit. 17-jarige doodmoeder en zus met bijl. Andere trieste hoofdpunt is dat ook uit het nieuwsblad. En alweer geveld door ons zwartbeest. Dat gaat over de Rode Duivels die nipt verloren met 0-1 van Frankrijk gisteravond. Het laatste nieuws, tax op aankoophuizen weer naar 3%. Vlaamse regering trekt de registratierechten op. Steeds meer 60-plussers verkiezen latrelatie en zure nederlaag gaat ook over België-Frankrijk 0-1. De titels in de Standaard. Methode Diependalen eist hoge tol voor fantasieloos besparingsplan. Chaotische uitputtingsslag die zelfs CD&V-minister Hinde Krevits en Vooruit kabinetchef Velde. Starship beleeft ruimtedoop. Paradepaardje van SpaceX in baan om de aarde. En Rusland gebruikt honger als wapen. Zelfs het ziekenhuis heeft geen eten. Gaat over de oorlog in Oekraïne die maar blijft duren. De morgen dan uitputting. Stort Vlaamse regering in chaos. Spitsbergen in het vizier van Poetin. Noorse eilandengroep kan decor worden van clash tussen NAVO en Rusland. En Chinese invloed of onterechte achterdocht. Dat gaat over een exclusieve Brusselse zakenclub die nogal wat vragen oproept. Gazet van Antwerpen dan. Nachtelijke marathon veld Vlaams regeerakkoord. Minister Krevits en kabinetsmedewerker onwel. Voorzitter, of liever Vooruit, zet Ginny Beels uit partij. Ik ga niet opstappen voor mijn grote mond, zegt Ginny. En domper van formaat in slotfase gaat over het verlies van de Rode Duivels van gisteravond. Belang van Limburg. 2000 Limburgse baby's krijgen prik tegen RSV. Twee Vlaamse onderhandelaars vallen ziek uit. Als arts begrijp ik nachtwerk niet, zo zegt er een dokter op de voorpagina van het Belang van Limburg. En zure nederlaag Rode Duivels in slotfase onderuit. Dat zijn ze, de krantenkoppen op deze dinsdag, de 29e september. En ik heb voor jou, zoals gezegd, Duinwals klaarstaan. Het is bijna 10 voor 8.

De Intruders, zo heette ze. En ze hadden al in de jaren 70 een dikke hit met deze She's a Winner. Nostalgie Plus is altijd bij jou, echt waar. Je vindt ons niet alleen op FM, niet alleen op DAB+, helemaal digitaal, maar ook digitaal via de app, via de Nostalgie-app. Je moet maar eens proberen. Dan hoor je nu ook George Michael, top met de Different Corner.

0: Aan de ontbijttafel ga je niet meteen aan luchtgitaar spelen, denk je. Maar toch, toch moet je het doen. Want ik heb een geweldig nummer klaarstaan waarop dat uitstekend kan gebeuren na het nieuws.
1: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
2: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: 5 vrijdagen,
8: 5 toplijsten,
7: 5 genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: Goedemorgen, heb je je zonnebril al klaargelegd? Zeker doen, hè, want het wordt een zomerse dag. De zon zal stralen en we halen tot 25 graden. Dat is toch mooi om de dag te beginnen. En na zomertje, zomertje...
9: Your golden years, nostalgie plus.
0: Zeg maar zomer. Het is 8 uur, het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram van ongebruikt eten in de vuilbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor bijna 400 euro, blijkt uit nieuwe cijfers van OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. En om de Vlaming bewuster te maken van dat zomaar weggooien, komt er een sensibiliseringscampagne. Want je kent het wel, als je gaat winkelen, je hebt honger, weinig tijd en met je hoofd ergens anders. Of de kinderen leggen zelf iets extra's in de winkelkar, dat verdwijnt dan in de frigo of de voorraadkast en blijft dat liggen tot de houdbaarheidsdatum voorbij is. Vandaar dus die sensibiliseringscampagne. En je merkt het misschien zelf wel bij je collega's op je werk. Ze blijven minder vaak en minder snel ziek thuis. Bijna 7% minder. Als je dat vergelijkt met vorig jaar, ook het aantal langdurig zieken daalt, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf CQRX. Komt vooral door de hervalperiode van 2 naar 8 weken en de maatregelen van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De overheid volgt zieke werknemers veel beter op om ze sneller terug aan het werk te krijgen. En mensen willen ook hun job niet verliezen. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. HR-bedrijf CQRX merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. En de Rode Duivels hebben gisteravond in het Koning Boudewijnstadion verloren van Frankrijk in de Nations League met 0-1. Een doelpunt in de 88ste minuut van de ingevallen Michael Olysee. Een pure klasseflits van die Fransman. Maar de Rode Duivels speelden een sterke wedstrijd en voetbalden fris en aanvallend. Met uitblinkers Romeo Lavia, die debuteerde, en opnieuw Mika Gods. Dat zag ook onze bondscoach Mark van Bommel.
11: We zijn wel goed op weg. De manier van voetballen, druk zetten, onder de druk uit voetballen, het durven vast aan de bal zijn, maar nogmaals, de details bepalen. En we hebben wel nog tijd. Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant, je verliest de wedstrijd.
10: En Van Bommel kijkt wel hoopvol naar de volgende wedstrijd van de Duivels, nu vrijdag tegen Turkije in Luik op het veld van Standaard. En volgende week maandag opnieuw tegen de Fransen. In de stand van League A van de Nations League staan onze Duivels voorlopig 2e met 3-6. De zon die breekt snel door vanmorgen en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen en vallen er enkele buien. Maxima van 22 tot 28 graden morgen. Donderdag dan droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag.
0: Nee, het is druk. Het is heel erg druk. We zitten al aan 225 kilometer file. Frits Meister heeft dat allemaal uitgeteld. De vertragingen van 20 minuten en meer op de E17 Sint-Niklaas Kortrijk gebeurde een ongeval ter hoogte van de Pinte en daardoor verlies je nu al 1 uur en 10 minuten vanaf Lokeren. Op de E313 Lumme Antwerpen extra file 30 minuten erbij van Herentals West tot Antwerpen-Oost. En ook een half uur trager op de E403 Wevelgem-Brugge. Door een ongeval ter hoogte van Lichtervelde. Dus je moet file rijden vanaf Lichtervelde tot Torhout. Dan op de binnenring rond Brussel. 26 minuten trager van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Plus 24 minuten op de E40 Brussel-Gent. Van Erpenmeren tot Gent N60 op de E19 Breda. Antwerpen-Vries je 23 minuten. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de A12 Boom Antwerpen plus 22 minuten van Boom tot Wilrijk. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent 20 minuten trager van Maasmunster tot Lokeren. Dat komt daardoor een ongeval. En ook 20 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel. Van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Andere vertragingen maximum 19 minuten nu. Ah, mijn luchtgitaar.
7: Good morning show.
8: Met Johan Henneman.

luchtgitaren hebben één groot voordeel. Je hebt ze altijd bij en je hoeft ze nooit te stemmen. En je kan altijd meedoen met geweldige classics zoals deze Status Quo en Whatever You Want. 8 over 8, dit is de Good Morning Show. Met Linda Ronstedt nog en Whitney Houston. En de Beatles allemaal voor 8:30. Ja, het is weer zomer vandaag, hè. De Beach Boys zijn er ook. Hello.

14 voor half 9. Dit is de Good Morning Show met een prachtig nummer van Linda Ronstedt. Zou kunnen dat je niet mee zit vanochtend. Dat je niet uit bed geraakt. Dat je die koffie niet echt warm vindt. Omdat de koffiezet niet echt goed gewerkt heeft. Dat je meteen onder koud water staat in de douche. Omdat je vergeten bent eerst een beetje water te laten lopen om warm te krijgen. Ah, maar dan moet je iets aan doen, hè. Je moet weer zin krijgen, je moet er kunnen invliegen, je moet je plezant voelen. En dat kan met een prettig nummer uit jouw golden years. Je hoeft het maar aan te vragen, hè. Uit de 60s, 70s of 80s, de ene groot hit die je helemaal goed maakt. Vraag hem aan op 0477 900 800.

0: Ook zo iemand die we nooit zullen vergeten, hè? En die we altijd zullen blijven draaien. Ook bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Whitney Houston and I Wanna Dance With Somebody. 8:50. Wat dacht je van de Sweet en Papa Joe? Leuk, hè?
1: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.

Van harte welkom in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus met de Sweet en Papa Joe. Een film hoeft niet altijd splinternieuw te zijn om te bekijken. Je kan ook van die geweldige films vanuit je jeugd opnieuw bekijken. Zo'n film is Grease. En als ik de muziek draai, dan zie je de beelden. Hè? Want ik ga die muziek draaien. Olivia Newton-John staat klaar met Hopelessly Devoted to You. Na deze gasten. Deze vier uit Liverpool. Dat zijn de Beatles natuurlijk.

0: Ik moest aan dansen denken en ik dacht... Weet je nog, die ene grote hit waarop je uit de bol ging op de dansvloer in het begin van de jaren 80, helemaal elektronisch, helemaal synthesizer. Soft Cell and Tainted Love, ik ga hem draaien. Nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram ongebruikt eten in de vuilbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor bijna 400 euro. Blijkt uit cijfers, nieuwe cijfers van OVAM. Dat is de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. En om de Vlaming bewuster te maken van dat zomaar weggooien van eten, komt er een sensibiliseringscampagne. Meer dan 2 maanden. Zo lang duurde het vooraleer Franse brandweermannen de natuurbrand in de buurt van Bordeaux konden blussen. Het ging om de grootste brand in Frankrijk in bijna 80 jaar. Het vuur verwoestte zo'n 42.000 hectare bos en andere natuur. Je kan dat vergelijken met 60.000 voetbalvelden. In Frankrijk werden de meeste bosbranden afgelopen zomer aangestoken. En OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, lanceert haar nieuwe AI-model voorlopig niet. Omdat ze zich zorgen maken daar over de veiligheid. Het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om de gebruikers te misleiden. AI reageerde niet altijd eerlijk en wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd horen we allemaal vaker berichten over incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. De zon die breekt toch snel door vanmorgen. We genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen. Vallen er ook enkele buien. Maxima morgen van 22 tot 28 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: We zitten al aan 217 kilometer file op deze dinsdagmorgen. En het zijn een aantal incidenten, een aantal ongevallen die zorgen voor extra file-druk. Op D17 Sint-Niklaas-Kortrijk gebeurde een ongeval ter hoogte van de Pinte. Daardoor verlies je daar nu al 1 uur en 20 minuten vanaf Beervelde. Ook een ongeval zorgt voor hinder op de E403 Wevelgem-Brugge ter hoogte van Torhout. 43 minuten trager vanaf Lichtervelde. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent zitten we ook met een ongeval ter hoogte van Lokeren. 40 minuten trager vanaf Sint-Niklaas-West. Het gaat ook langzaam op de E40 Brussel-Gent. 33 minuten erbij van Erpenmeren tot Zwijnaarden. Een half uur gaat het trager op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Machelen-Woluwedaan. En je verliest ook een half uur op de buitenring rond Brussel, van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. Plus 25 minuten op de E19 Breda-Antwerpen, van Sint-Joppingoor tot Antwerpen-Noord. Ook 25 minuten trager op de E313 Lummen-Antwerpen, van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En je mag er ook 25 minuten bij tellen op de N16 Sint-Niklaas-Mechelen. Traag vanaf de A12 tot Mechelen-Noord. 20 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen, van Boom tot Willerijk. En op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 20 minuten van Zemst tot Machelen. Andere vertragingen, maximum 18 minuten. En dat is lang.
3: The Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Top snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en

Ik was onder de indruk van een nieuwsbericht vanochtend over hetgeen wat wij allemaal aan voedsel wegsmijten. Elk jaar opnieuw bijna 70 kilogram per gezin. Kiepen we gewoon de vuilbak in, om allerlei redenen. Dat is goed voor bijna 400 euro per jaar. Een drietal gevulde winkelkarren in de supermarkt. En als we dat allemaal bij elkaar optellen, gooien we in Vlaanderen in de huishoudens 205.000 ton eetbaar voedsel in de vuilnisbak. En dat vind ik wel heel erg veel. Het is vandaag internationale dag tegen voedselverspilling. En Ovalma heeft een campagne gelanceerd. Ga ik het eten of vergeten? Dat is de slogan. Ga ik het eten of vergeten? Best over nadenken als je aan het winkelen bent. Ja, ik heb dat ook hoor. Ik vind soms een geopend potje van een of andere spreadsalade voor de boterham. Kip met curry bijvoorbeeld. Daar staat een vervaldatum op en dan zit hij een paar weken verder. En dan vind je dat zo ergens achteraan in de koelkast. Nee, dat is niet goed. Of je vergeet je bananen te eten. Ik weet het, het is gek. Je legt die niet in de fruitmand. Het hoort er niet in thuis. Je legt die opzij in de kelder om langer te bewaren. Ja, en dan geraken ze uiteindelijk in de vuilbak. Ja, heb jij ook zo van die dingen die je voor hebt met voedsel? Van dingen die je moet weggooien? En wat doe je eraan? Dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste. Wat doe je eraan? Het is simpel. Ga ik het eten of vergeten? Maar hoe kan je dat zelf oplossen? Als je een idee hebt of je hebt tips voor andere mensen, laat het mij dan weten. Stuur een WhatsAppje naar de Good Morning Show op 0477-900-800. 0477-900-800. Ik had Eric Kamen beloofd met All By Myself. Hier is die.

Céline Dion heeft daar een prachtige versie van opgenomen, halfweg de jaren 90. Het werd een dikke hit. Dan zal Eric Carmen daar wel heel dankbaar voor zijn. Céline Dion, die trouwens de tijd van haar leven doorbrengt in Parijs, naar aanleiding van de comeback en naar aanleiding van al die optredens. Het is modeweek trouwens in Parijs. En ze was aanwezig bij een défilé en ze heeft daar gezongen. Ze heeft daar het nummer I'm Alive gezongen. Zo blij is ze dat ze terug is. En dat is toch mooi om te zien en mooi om te horen. Ga maar eens kijken op het wereldwijde web. En dan kom je het filmpje wel tegen. Wat je ook tegenkomt, is onze Big Five Nederlandstalig. De strafste, nu vrijdag. En stem deze er zeker in, hè. Via nostalgie.plus, die van

0: Toontje Lager, stiekem gedanst voor de Big Five Nederlandstalig. Kan je stemmen via nostalgie.plus. En dan is het vrijdag alleen maar genieten. En ik vermoed waarschijnlijk ook meezingen. De discotrein die rijdt weer uit na 9 uur met de Tramps.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alstublieft en alstublieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
7: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
11: 5 vrijdagen.
12: 5 toplijsten.
11: 5 genres.
12: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
0: Nostalgie.plus. Er hangt een record in de lucht vandaag. Ja, je hebt misschien onze weerman gemist daar straks. Bij het begin van de Good Morning Show, rond 7:10 is die er altijd. Maar we gaan toch richting 25, 26 graden. Het record is in zicht voor de herfstdag. Your golden years. Eind september, hè? Nostalgie plus. Het nieuws van 9 uur, dat krijg je van Bart van Langenhoven.
13: Goedemorgen. Het blijft onduidelijk wanneer de Vlaamse regering opnieuw gaat praten over de begroting om de laatste details af te kloppen. Minister-president Diependalen vertelt morgen zijn beleidsplannen aan het Vlaams parlement. Gisteren lukte dat niet, omdat zowel minister Krevits als een kabinetsmedewerker van Vooruit kort ziek werden. Het uitstel kan er volgens experts ook voor zorgen dat de onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedkeurden en afklopten. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vindt het een goed idee om werklozen opnieuw te verplichten zich elke dag te melden. Voorzitter van de Franstalige Liberalen zei dat bij de Franstalige collega's van RTL. Hij besprak zijn plan al met OC&W-directies. De dagelijkse stemplicht bestaat bij ons sinds 1991 niet meer. En ook de maandelijkse meldplicht werd in 2005 afgeschaft. En OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, lanceert haar nieuwe AI-model voorlopig niet, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid daarvan. Het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om de gebruikers te misleiden. AI reageerde niet altijd eerlijk en wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd horen we al maar vaker berichten over incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Veel zon en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee en tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig, pas in de vooravond neemt de bewolking toe vanuit het westen en valt er enkele buien, maxima van 22 tot 28 graden. Donderdag dan droog met opklaringen, enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag.
0: Dankjewel Bart. En vergeet niet te smeren. Hè. Zonnecrème, ja ja, ook vandaag moet je die gebruiken. Het is druk vandaag. Het gaat precies niet vooruit op sommige plaatsen. Hè. 177 kilometer file nog. Op de E17 Sint-Niklaas Gent gebeurde een ongeval ter hoogte van Lokeren. File vanaf Sint-Niklaas West. Je verliest er 3 kwartier. Op de buitenring rond Brussel plus 37 minuten. Van Brein-Lalleu tot Groenendaal. Op de E403 Wevelgem-Brugge 34 minuten trager. Van Roeselare-Beveren tot Torhout. Op de E40 Brussel-Gent. Een half uur erbij van het Pemeren tot Gent en 60 op de E313 Lummen-Antwerpen. Daar gaat het 25 minuten trager, van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Ook plus 25 minuten op de binnenring rond Brussel, van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. Plus 21 minuten van Breda, of liever van Sint-Joppingt-Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E19 Breda-Antwerpen is dat. Op de E19 Mechelen-Brussel 20 minuten trager van Zems tot Machelen. En 17 minuten erbij op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Van Destelbergen tot Gent-Brugge. Andere files die liggen ergens tussen de 3 en 14 minuten.
11: The Good Morning Show
12: met Johan Henneman.

Ik zag gisteravond op televisie een reportage over stiltewagons bij onze NMBS op de trein. En in stiltewagons is het niet stil. Maar was het maar zo'n goede muziek als op Nostalgie Plus in een Good Morning Show. Dan zou iedereen dat leuk vinden, zoals Disco Inferno van The Tramps. Het is 6:06. Blij dat je luistert. Op naar 10:00. Met Tom Jones. Mooie plaat, Love Me Tonight. Maar eerst dit gitaargeweld. Daar hou je van, hè? Van ZZ Top.

Je moet je stem en je uiterlijk mee hebben en dan lukt het nog net iets beter als artiest. Tom Jones, die weet daar alles over. Love Me Tonight. De dame van Respect Rita.

0: duwen we toch de pauzeknop in, hoor. In de Good Morning Show. Dan zetten we de ochtendrush even stil. Dan genieten we van de muziek van Aretha Franklin, zoals deze. You make me feel like a natural woman. Een hart vol. Een hart dat klopt voor muziek, dat heeft Kiki D. Ja, en ik weet perfect wat ze bedoelt. De Cats die komen eerst nog met Let's Dance.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
5: pas opgestaan,
4: al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
12: Voor de volle 100%. Met de pro van
11: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brussel invasie.
18: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
18: Oh. Niklas, daar joh.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
18: Want dat is wel binnen een douche te pauwen hier toast.
19: Of je nu houdt van de 60s.
16: De 70s.
19: Of de 80s.
20: I love you.
21: I know.
20: I love you.
16: Hier proef je de liefde voor muziek.
19: Welkom bij Nostalgie Plus. De klok rond het beste uit de 60s, 70s en 80s.
16: Via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
22: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
23: Oh, dat is goed.
22: De temperatuur van het douchewater was perfect.
23: Oh, dat is goed.
22: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
23: Dat was goed.
22: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
23: Oei. Dat is niet goed.
24: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Het beste uit de 60s,
25: 70s
19: en 80s. Ja!

Het zou zomaar eens kunnen dat je de komende dagen en vandaag ook al net iets meer muziek van Sting en van de Police hoort. Dat heeft een verklaring. Dat doen we namelijk een beetje opzettelijk. Heel erg opzettelijk. Want vrijdag wordt Sting 75 en dat zetten we vrijdagochtend in de Good Morning Show in de kijker. Maar daarna is er de Big Five natuurlijk. Dus ook

0: Op zo'n nazomerdag die het vandaag gaat worden, dan denk je, wel eens terug aan de vakantie, aan de zomervakantie. En die zal ongetwijfeld heel goed verlopen zijn. Behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. En dan is dat dan een verhaal dat kan je blijven vertellen aan familie en vrienden. Ten CC doet dat ook al een hele tijd. Ze hebben daar trouwens een nummer over gemaakt, lieve Dreadlock Holiday. En dat bied ik je graag aan in de Good Morning Show na James Brown. En na deze VF'ers vervelende files, want ze zijn er nog wel wat, 54 kilometer in het totaal, dus het is al goed opgeklaard. Ja, we zaten een half uur geleden nog boven de 200. Op de buitenring rond Brussel verlies je 41 minuten, van Brein-l'Alleud tot Groenendaal, 22 minuten trager op de binnenring rond Brussel, van Expo tot Vilvoorde Koningslo, op de E313 Lumme-Antwerpen, een kwartier trager, van Massenhoven tot Wommelgem, op de Antwerpse ring richting Gent, plus 11 minuten, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout, en de andere vertragingen liggen tussen 3 en 8 minuten. Het is dus echt aan het beteren.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: mocht er nu een aftiteling zoals bij een film zijn, dan zou er opgevermeld staan, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Deze Dreadlock Holiday van 10cc. Paul Young, Love of the Common People. En dan wil ik het nog eens hebben over de Big Five van komende vrijdag.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Ja, dat was de deur.
3: Ja.
4: En wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: De Big Five Nederlandstalig. De vijfde in de rij. Heel september is Big Five maand. Ja, en op die twee dagen kijken we niet. Vrijdag Big Five maand. Big Five Nederlandstalig. Wat een lijst wordt dat. Er wordt heel veel gestemd. En jouw stem kan er uiteraard ook bij. Nostalgie.plus. Daar moet je zijn. Dat is onze website. Ik ga naar Belzeer, naar Herman. Herman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt je job goed gedaan. Je hebt goed gestemd.
1: Ja, ja, prima.
0: Ja, drie goede platen. Weet je nog welke erin staan?
1: Ja, ja, daar staat, ik denk als eerste Wim de Kranen.
0: Ja.
1: Dan Gelukkig zijn van Anne Christie.
0: Ja.
1: En Mijn dorp van Wim Sonneveld.
0: Oh, dat zijn drie toffe platen, zeg. Wim Sonneveld, die hoor ik niet zoveel meer.
1: Nee, maar ik vond dat in het Frans al een heel schoon liedje. En ik vind de cover in het Nederlands ook heel, heel goed.
0: Ja, dat is inderdaad wel een heel knap lied. Goed dat je erop gestemd hebt. Ik hoop dat hij hoog eindigt in die Big Five Nederlandstalig natuurlijk. En over Wim de Kranen, daar kunnen we wel een boom over opzetten, hè?
1: Ja. Ik vond dat al de eerste keer dat ik dat hoorde, als ik op kot zat in Leuven. En ik had toen zo'n transistorradiootje, waar dat ook een cassettespelertje in zat. En ik heb dat dus direct opgenomen. En dat heeft heel veel gespeeld. Ik heb die dan nog later leren kennen. Die woont niet zo ver van waar ik een tijd gewoond heb. Die is al bij ons thuis geweest, ja. Tof kerel. Ik vond het heel jammer. Ik was ontdaan van zijn overlijden.
0: En jij bent niet de enige, hoor. Dat deed toch wel heel erg vies, hoor. Echt waar.
1: Ja,
0: dat
1: ben
0: ik mij nog te herinneren.
1: En ik vind Rosanne zijn mooiste liedje. Tim eindigt meestal hoger in hitparades, maar ik vind Rosanne mooier.
0: Ja, maar dat kan ik begrijpen. Tim heeft wel iets, maar Rosanne heeft nog net dat ietsje meer. Maar er gaat natuurlijk ook veel op Tim gestemd worden, hè?
1: Ja. En daardoor moest er maar één van hem in staan, dat zou veel hoger eindigen.
0: Ja, goed. Maar we gaan Rosanne draaien als steun voor Rosanne. Want Rosanne moet hoog in de lijst in de Nederlandstalige Big Five van vrijdag. Oké, Herman, ik vind dat een heel goed idee. Ik vind dat je heel goed gekozen hebt. Ik vind dat je die Rosanne echt helemaal op een podium geplaatst hebt op deze dinsdagmorgen. En ik ga hem nu al draaien. Oké, duw die cassetten op de transistorradio maar in, hè.
1: Oké.
0: Fijne dinsdag. Ja. Dag Herman, dag.
2: Vijf vrijdagen.
3: Vijf toplijsten.
2: Vijf genres. Dat is de Big Five.

Ze speelden met elkaar, muzikaal, hè? The Jacksons en Can You Feel It. Vijf handen op één boek, één buik. En die buik is die van Michael Jackson. Vanavond rond je je dag natuurlijk af met jouw verhaal bij Anne Groetman. En vanavond heeft het over die allereerste keer dat hij alleen ging wonen. Dat hij op eigen benen stond, je eigen potje mocht koken, je eigen budget beheren en geld tekort kwam. En dan maar eens naar papa of mama moest bellen. Weet je dat nog allemaal? En al die problemen die je kon hebben bij het zoeken van een huis. En met die lieve, jongen. Jouw eerste verhaal over dat op eigen benen stond, dat is welkom bij Anne. Ik kan het nu al doorsturen via onze WhatsApp. Maar eerst die andere lady van Nostalgie Plus. Leen zo meteen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat,
9: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.
12: Go yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
14: 5 vrijdagen.
15: 5 toplijsten.
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
16: Jawel, stemmen maar op die Big Five Nederlandstalig. Die vrijdag begint, de allerlaatste in de reeks. En wat voor een?
17: Your golden years. Nostalgie.
16: Het is 10 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
18: Goedemorgen. Opvallend meer jongens in het middelbaar denken eraan om te stoppen met school. Als je dat vergelijkt met meisjes, blijkt dat een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral stress speelt een belangrijke rol om toch geen diploma te halen. Middelbare scholieren vinden ook dat ze voortdurend moeten geconnecteerd zijn en voelen weinig afbakening tussen school en vrije tijd, onder meer door de GSM en Smart School. Vooral laatstejaars willen liever meteen gaan werken en geld verdienen, maar cijfers van VDAB bewijzen dat 2 op de 10 schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd zonder job zitten. Volgens de scholierenkoepel blijkt ook dat 6 op de 10 tieners vaak doodmoe op school zitten en daardoor moeilijker de lessen kunnen volgen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vindt het een goed idee om werklozen opnieuw te verplichten zich elke dag te melden. De voorzitter van de Franstalige Liberalen zei dat hij bij de Franstalige collega's ook had verteld dat hij zijn plan al besprak met OC&W-directies. De dagelijkse stempelplicht bestaat bij ons al sinds 1991 niet meer. En de maandelijkse meldplicht voor werklozen werd in 2005 afgeschaft. En in Frankrijk pakte de politie meer dan 160 mensen op bij gewelddadige protesten op middelbare scholen. 12 scholieren, 3 docenten en 12 veiligheidsmensen raakten daarbij gewond. De demonstraties begonnen vorige week in en rond de hoofdstad Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk hun schoolingangen. Ze protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. De Franse binnenlandminister veroordeelt de gewelddadige protesten in Frankrijk. De zon schijnt en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de bewolking toe vanuit het westen en vallen er enkele buien. Maxima van 22 tot 28 graden. Donderdag is het dan droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag.
16: Op de Brusselse buitenring verlies je meer dan een half uur van Brenlaleu tot Groenendaal. E313 Lumme Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Wandelgem. Op de A12 Boom Antwerpen, 10 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. En op de Brusselse buitenring ook 10 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningsloo.
15: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Elke keer bij het horen van dit nummer denk ik, ik moet eens een EHBO-cursus volgen om te kunnen reanimeren op dit nummer. Want het moet toch vreselijk zijn om iemand in nood niet te kunnen helpen, terwijl het eigenlijk wel had gekund. Dus, deze namiddag ga ik op zoek naar zo'n cursus om te volgen. Dat is het plan. Nu, dat plan nog onthouden. Dat is ook niet evident als je 64 bent. Verder heb ik niks te klagen. Wel in tegendeel, met een zomer die aan zijn vijfde revival bezig is, of misschien al zijn zesde of nog meer, een playlist die alle kanten uitgaat, en dat is leuk, en luisteraars die, het moet gezegd zijn, de beste zijn van het heelal. All well dus, welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Yes, I'm with you. Het zal ook wel een populaire openingsdans zijn, zeker op huwelijksfeesten. When I Need You, Leo Sayer.
1: Gaat vreemd.
0: Rond 10:15 het eikpunt in Vrouwentongen. Leen gaat vreemd. Twee keuzes die ik je voorstel. Als het maar niet Engelstalig is, dan kan het hier. Gisteren hebben vriendschap en samenwerking gepromoot in het Italiaans, Italiaanse eenheid, met Insieme van Toto Cotugno. En dat wordt vervangen zometeen door een Duitse vredesboodschap. Maar keuze A is het dramatische verhaal dat we al een paar dagen meesleuren.

0: ook een liedje vol eenheid en samenwerking en samen gelukkig zijn. Nee, zo hoor ik dat toch. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, of was dat niet zo? Nee, zou dat een winnaar geweest zijn? Nee, ik denk het niet eigenlijk. Die Duitse liedjes die het goed doen, daarvan denken we dat het winnaars zijn. Ik heb het nu niet nagekeken. In elk geval, in mijn witte zondags, Cindy und Bert, dat is nummer 2 of nummer 1 oerend hart van normaal. Welke van de twee wil je het liefste horen? Ik vind dat ze alle twee iets zonnig hebben. Die motor, daarmee cruisen of gewoon elke dag zondag, elke dag zonnig van Cindy en Bert. Stuur mij een WhatsAppje.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: Op het eerste zicht lijkt het erop dat we die motor op gaan. De Achterhoek door met de jongens van Normaal en Oerend Hart. Cindy Unbert, ja, dat is een vrolijk liedje. Immer wieder Sonntag zal misschien wel voor morgen meegaan. Maar ik ga niet voor mijn beurt spreken, want de stemming is hier nog niet afgelopen. Je hebt nog even de tijd, dus A, Oerend Hart of Immer wieder Sonntag. Welke wil jij het allerliefste horen? Ga ik straks stellen. En dan gaat de winnaar, die hoor je dan straks na een ABBA en Keep on Running van Spencer Davis Group.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond Belgische kost.
9: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
13: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

0: Alhoewel ik het betwijfel of het een goed nummer is om op te lopen, maar wat ken ik ervan, is het toch een nummer waarbij het mag vooruit gaan. Hè?
1: Gaat vreemd.
0: Deze Keep on Running van de Spencer Davis groep. Twee keuzes. Oerend Hart en Immer wieder Sonntag van Cindy und Bert. Ja, die Oerend Hart, die gaan we toch moeten draaien vandaag. Niet alleen omdat het tijd wordt, maar ook omdat er net iets meer stemmen voor zijn. Oerend Hart, de uitdrukking die door zanger Benny voor het eerst werd gebruikt toen hij nog klein was en tegen zijn moeder ging klagen dat zijn broer hem oerend hart had geslagen. Of zoiets in het Achterhoeks. In elk geval, in 1977 werd het een dikke hit voor de jongens van Normaal. Hier zijn ze, Oerend Hart. Mag ik jullie bedanken voor het vele stemmen en dit mooie nummer.
2: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Cindy Klaas en op depameubelen.nl.

Er is ook een leuke parodie opgemaakt, lees ik hier, door AB Normaal. AB Normaal, ik ken het niet hoor. Had ik eens moeten zoeken, hè. Oerend hard werden dat die volumeknoppen een stevige draai naar rechts hebben gekregen om mee te kunnen brullen. Deze Nederlanders worden morgen vervangen door de allergrootste hit van Hans de Boy. Jawel, die neemt het dan op tegen Cindy Unbert. En dit is een mooi liedje, zeg.

0: gezegend zijn met zo'n stem, dan kus je je twee handjes toch, hè? Randy Crawford.
1: Lekkers met Leen.
0: Mijn kleinzoon die heeft wangetjes om in te bijten. Zo van die dikke babywangetjes, dat doe ik ook regelmatig. Er gaan in snuffelen en denken, ach, ze zijn om op te eten. Straks dient chef Timon ons wangetjes op, niet die van mijn kleinzoon. Wel van een varkentje. We krijgen tips en tricks om die varkenswangetjes goed klaar te maken.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
4: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie...
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
2: Tot de Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s. Yo!

0: Lekkers met Leen.
1: Dag Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan vandaag een receptje maken. Een klassieker, maar ja, toch
2: met
1: weer
2: twist.
1: Niet. Met een twist, ja.
2: Ja, ik, dat is een gerecht. Eet jij dat zelf graag? Stoverij?
1: Ja, heel graag.
2: Maar wat maakt er een stoverij dat je lekker vindt?
1: De stoverij moet... Het vlees moet uit elkaar vallen.
2: Voilà.
1: Ja. Dat is het eigenlijk.
2: Dat is het.
1: Want als je er moet in beginnen snijden...
2: Nee,
1: ja, echt waar, dan heb ik al geen goesting meer.
2: Stoverij dat taai is...
1: Oh nee.
2: Dat is niet lekker.
1: Nee.
2: En de ultieme tip daarvoor is gebruik varkenswangetjes.
1: Ah ja.
2: En varkenswangetjes zijn de laatste jaren... Ik weet dan dat je dat een jaar of 10 geleden kocht. Mijn grootouders dat vaak. En dat was zo hetgeen dat niemand wilde.
1: Nee.
2: En zij maakten daar al toen een stoofvlees mee. Vandaag is dat een stuk die... Ja, bij hun beenhouwer, dat is vaak al uitverkocht. Hè?
1: Ja.
2: Dus dat is echt wel aan populariteit. Iedereen wil
1: iedereen varken. Heeft het ontdekt. Hè?
2: En natuurlijk zo'n varken met twee wangetjes.
1: Ja.
2: Dus...
1: Heeft dat maar twee wangetjes?
2: Dat zijn te kort. Hè?
1: Die hebben zo van die dikke kaakjes. Ja. Ik dacht dat daar veel wangetjes in zaten.
2: Vandaag is het een tekort aan varkenswangetjes.
1: Ja.
2: Maar ik blijf het wel het lekkerste vinden om mijn stoofvlees mee te maken.
1: Ja, dat is waar.
2: En ik ga eigenlijk al mijn stoofvlees... Maak ik eigenlijk al 10 jaar op dezelfde manier. Dus je hebt varkenswangetjes nodig. En dan een goede stoop. Zo'n goede stoofpot dat je ergens op zolder vindt bij je grootmoeder. Goed wat boter in. Ik doe 50-50 boter en neutrale olie. Omdat je wilt dat de temperatuur stijgt, maar ik wil eerst mijn varkenswangen schoon gaan aankleuren. Dus die varkenswangetjes hebben we gaan bebloemen. Like dat we gisteren met onze kikkerbilletjes gedaan hebben. Gaan we nu bebloemen, peperzout bij. En die gaan we in onze stoofpot eerst goed crunchy gaan aanbakken. Langs twee kanten. Die bloem gaat schoon beginnen in bruinen. Op het moment dat dat schoon gebruint is, langs twee kanten, varkenswangetjes eruit. En dan ongeveer voor 4 personen neem ik 1 witte ui. Zo'n goede, zoete witte ui.
1: Ja.
2: Ga ik gaan fijn snijden. In mijn pot. Een lepel of 2-3 mosterd. Dat ga ik aanbakken. Dus laat die nou juist schoon aanbakken. Hij wil niet dat hij karamelliseert, want dan wordt hij te zoet. Maar gewoon schoon aanstoven. Ga ik mijn wangetjes er terug bij leggen. En dan ga ik peperkoek. Dus peperkoek, schelken of 4-5 peperkoek. En dan, iedereen doet er bruin bier, maar ik ga half bruin bier, zo trappist, en half runsvol. Dat is eigenlijk gewoon of een kalsboe, of een kalsvol.
1: Waarom? Omdat dat meer...
2: Dan krijg je toch zo nog iets meer dat sausje.
1: Ah ja, ja.
2: Anders
1: ja.
2: Heb je heel veel die biersmaak. Ik vind dat bier is lekker erin, maar ik ga er altijd 50% kalsfond gaan opdoen.
1: En kalsfond.
2: Ja,
1: ja kalsfond, en moet dat frunsfond. Onderstaan?
2: En dat moet net onderstaan, ja. En dan op mijn peperkoek doe ik nog veenbessenconfituur.
1: Mm.
2: Ja, dat zorgt ook zo nog wel voor dat klein fruitige toetsje.
1: Ja. Ja.
2: En dan pot dicht, 3 uur laat staan. En 3 uur later heb ik het beste stoofvlees. En waarom dat ik die peperkoek ga gebruiken? Want veel mensen zeggen, ah, maar ik gebruik een boterham. Het brood gaat nooit 100% weg.
1: Nee, dat is waar.
2: En ik vind zo... Dat je zo nog brood zien. Die...
1: Nee.
2: En peperkoek, dat is volledig weg.
1: En je zegt 3 uur, heel zacht vuurtje.
2: Heel sudderen, ja.
1: En niet in de oven, maar gewoon op het vuur.
2: Nee, gewoon op het vuur. Als je dat op het vuur klaarmaakt, zorg dat dat 1 keer tot aan de kook komt. Deksel erop en dan 3 uur laten pruttelen.
1: En ga je op die manier ook een goede structuur van je saus hebben? Of ga je dat moeten nog indikken met iets?
2: Is perfect. Ja. Daarmee dat ik die runsvol toevoeg. Hij gaat niks van maïzena of zo moeten toevoegen. Die bloem in het begin heeft zijn werk gedaan. Gaat zorgen voor binding. Die peperkoek gaat zorgen voor binding. En omdat je niet alleen maar bier gebruikt, gaat je saus gaat een topstoverij hebben. Je kunt gewoon na 3 uur die pot op tafel, een vers frietje bij, het beste stoofvlees.
1: Ik hoor je al denken thuis, jammer, ik heb niet kunnen volgen. Gewoon nog eens naar onze site gaan.
2: En het opnieuw beluisteren.
1: Hè? Alles opnieuw herbeluisteren.
2: Voilà.
1: Of via de app van het Nieuwsblad. Ja, stoverij van varkenswangetjes.
2: Goed, hè?
1: Ja, van die 2 wangetjes.
2: Van het varken.
1: Van dat varken. Tot morgen.
2: Yes, tot morgen.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bel & Bo.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: 5 vrijdagen.
16: 5 toplijsten.
15: 5 genres.
16: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
17: Luisteren samen met Seb vanaf 10 uur. En vooral jouw favorieten doorsturen voor die lijst.
18: Your golden years. Nostalgie.
17: Het is ondertussen 11:01. Nee, tijd voor het nieuws met Bart.
19: Goedemorgen. Tanken wordt morgen goedkoper. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp maximum zo'n 2 euro per liter. Voor benzine 98 komt dat op 2,22 euro. Allebei een daling met 10 eurocent. Net als diesel trouwens. Dat kost je vanaf morgen maximum 2,42 euro. Ook de prijs voor stookolie daalt. Je betaalt nu per liter maximum 1,5 euro als je minstens 2000 liter bestelt. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen raakten voorbije dagen 6 cipiers gewond bij 2 incidenten die gebeurden op de afdeling met geïnterneerden. Er werd geschopt en geslagen, maar het gevangenispersoneel kon de daders uiteindelijk opsluiten in de veiligheidscel. Zowel de directie van Merksplas als het gevangeniswezen die betreuren de nieuwe incidenten en herhalen dat geïnterneerden niet thuishoren in de gevangenis. Opvallend meer jongens in het middelbaar denken eraan om te stoppen met school. Als je dat vergelijkt met meisjes bijvoorbeeld, blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral stress speelt een belangrijke rol om toch geen diploma te halen. Middelbare scholieren vinden ook dat ze voortdurend moeten geconnecteerd zijn en voelen weinig afbakening tussen school en vrije tijd door de GSM en Smart School. Vooral de laatste jaars willen liever meteen gaan werken en geld verdienen. Maar cijfers van VDAB bewijzen dat 2 op de 10 schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd zonder job zitten. Ook deze namiddag zonnig en warm bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Vanavond licht bewolkt. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond meer wolken vanuit het westen. Er vallen dan ook regenbuien, maximaal van 22 tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat, 22 graden. En vrijdag is het zonnig en 20 graden.
16: Tongen met Leen de Marais.

0: Hij vindt het zelf een draak van een nummer. Ja, maar als het publiek het tof vindt, heeft hij niet veel te zeggen, hè, over zijn eigen nummers. Crocodile Rock van Elton John.
1: Filmman Wout.
0: Ik kijk tegenwoordig films thuis in een paar dagen. Ik durf dat al wel eens te doen. En ik heb er nu eentje gehuurd. Ik heb er in 2 dagen uitgekeken op Prime. Victoria en Abdul. Ik had die film nog nooit gezien. Een merkwaardig verhaal over Queen Victoria in het Engeland van de 19e eeuw. En haar bijzondere vriendschap met een Indiër en dus een onderdaan van haar. Een vriendschap waar iedereen tegen is, maar ja, een tof verhaal. En natuurlijk een Judi Dench als Queen Victoria die geweldig is. Van wat krijgen we straks een cinematip met Tom Cruise, die naar het schijnt, dat weet ik al, heb ik al hier en daar gelezen, onherkenbaar is. En ik heb ook 2 cinematickets voor jou. Zometeen. Wee!

0: sinds 64 roept al.
1: Filmman Wout.
0: Dag Wout, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We gaan het hebben over een nieuwe Tom Cruise in de cinema. Ik zei daarnet onherkenbaar, maar je bent het daar niet helemaal mee eens.
2: Hè? Misschien is het omdat ik de man te goed ken of omdat je het weet op voorhand of zo. Maar ik vind wel dat je nog altijd ziet dat het Tom Cruise is. Ook al is het knap gedaan, hè? De make-up. En er staat wel een ander personage, maar het is in de maniertjes en in de ogen.
0: Nou ja, toch.
2: Zie je wel nog altijd Tom Cruise, vind ik.
0: Pressure, zo heet de film?
2: Nee, Digger.
0: Pressure is de film die ik al leven moet gaan zien en die daar niet van komt. Ja, Digger, dat Digger. Is het. Digger.
2: Ja.
0: Digger met Tom Cruise dus. Waarover gaat het verhaal?
2: Wel, het is een beetje een soort Doctor Strangelove-achtige film. Het is een satire op de wereld van vandaag. Tom Cruise speelt een rijke zakenman, maar echt een tycoon die alles heeft, die in een fantastisch huis woont. Maar tijdens een van zijn, ik zal het operaties noemen, ik zal niet te veel weggeven, iets wat zijn bedrijf doet, veroorzaakt hij eigenlijk een soort van apocalyptische situatie. Dus een soort milieuramp. En dan is er spoedoverleg met al de bevoegde instanties. En die zeggen, ja, hoe denk je dat op te lossen, beste Digger? Want zo heet zijn figuur. Waarop Tom Cruise zegt, geen zorgen, ik zal wel een keer tonen hoe dat ik dat ga oplossen. En van daaruit ontspint zich een soort, knotsgekke, verontrustende film ook.
0: Is het een komedie?
2: Ja, het hangt, zoals ik heb je een aantal keren gezegd, het hangt af van je gevoel voor humor. Maar het is wel gitzwart. Dus het is niet, het is niet dat je denkt, het geeft niet bepaald veel hoop voor
0: eerlijk
2: de mensheid.
0: Eerlijk gezegd, het doet mij een beetje aan Elon Musk denken. Ik keek gisteren in het nieuws naar die lancering van die raket daar. Ja. En ik dacht, die mens is hier misschien, die kan hier een catastrofe veroorzaken.
2: Het is een soort, geen specifieke parodie, maar het is wel geënt op dat soort figuren. Hè? Ja. De rijke tycoons die denken dat ze alles in de hand hebben.
0: Die het overhand nemen zijn.
2: Ja. Die denken dat ze de natuur en consort, dat ze dat allemaal naar hun eigen hand kunnen zetten. Wat natuurlijk niet zo is. Vandaar dat ik ook de parallel trek. Het is geregisseerd door Alejandro Iñárritu.
0: Ja, ik weet dat de regisseur van een van mijn lievelingsfilms is en dat is The Revenant.
2: Voilà. Ja, inderdaad. De regisseur van The Revenant, van Birdman ook, ervoor. Het is echt een beetje geënt op zo de Doctor Strangelove, The Great Dictator van Chaplin. Zit er op bepaalde shots. Dat is een beetje op die manier gemaakt. Het is een zeer intrigerende film. Hij verdeelt de critici op dit moment. Dus je hebt mensen die hem fantastisch vinden. Je hebt mensen die er absoluut niets aan vinden. Wat dat altijd een goed teken is. Hè?
0: Ja.
2: Want beter dat je een zeer verdelende film hebt, omdat er niet over je film gepraat wordt. Het is wel, vind ik toch, geweldig gespeeld van Tom Cruise.
0: Verdient hij een Oscar?
2: Dat vind ik wel, maar sowieso al lang.
0: Ja, hij heeft dat nog nooit.
2: Het is natuurlijk omdat Tom Cruise is los van het hele Scientology en alle controverse daarom gegeven, is hij natuurlijk ook de jongste jaren heeft hij zich een beetje heruitgevonden als de actiester. Een Tom Cruise film, dat is Top Gun of Mission Impossible. Ja. En hij doet het allemaal zelf.
0: Daar verdien je geen Oscars mee.
2: En kijk eens aan welk vliegtuig hij zich nu weer heeft vastgehangen. Dus je zou op den duur vergeten dat dat gewoon een goede acteur is. Mm-hmm. Dat hij in het begin van zijn carrière, dat hij met Rain Man gemaakt heeft. Dat hij Born on the 4th of July met Oliver Stone, Eyes Wide Shut. Die heeft met Stanley Kubrick gewerkt.
0: Ja, dat is juist.
2: Dus dat is niet zomaar een dat klinkt nu alsof ik het zeer laatdunkend zeg. Maar dat is niet zomaar een actiester. Die man, dat is gewoon een hele goede acteur. En dat toont hij nu wel nog eens opnieuw. Dat hij meer is dan gewoon de persona Tom Cruise.
0: Digger met Tom Cruise. Ga dat zien en oordeel zelf of hij onherkenbaar is of niet. Hoeveel sterren geeft?
2: Ik geef dat wel een mooie 4.
0: Nee, 4 sterren?
2: Ja, ik vind dat soort films, dat mag wat meer gemaakt worden terug.
0: Voilà, Digger. Ja. 4 sterren van Wout hier met Tom Cruise. Dankjewel, Wout. Tot volgende week. En ik heb 2 filmtickets voor jou. Wat ga ik vragen? Wanneer zou jij wel eens onherkenbaar willen zijn? En wat zou je dan doen voor 2 tickets? Why not? Dus stuur mij een WhatsAppje. Wanneer zou jij wel eens onherkenbaar willen zijn? Maar houd beleefd, hè. En wat zou je dan doen? WhatsAppje voor 2 filmtickets. Misschien wel om naar Digger te gaan

0: Ja, Dimitri stuurt inderdaad die film Cocktail, waar Tom Cruise ook wel geniaal in was. Hè. En zoals altijd deed hij ook alles zelf. En dat cocktail shaken, dat ging hem goed af. Ja, dankjewel Dimitri, om daar nog even over te hebben. Digger dus, met Tom Cruise. Ga dat kijken in de bibliotheek. Good Heart, Fergal, Sharpie.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: En Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

Zometeen de lange versie van bijna 7 minuten van dat Temptations-nummer. Maar daarnet had ik het nog over die raket van Elon Musk die gisteren de lucht is ingegaan. En hoe raar ik dat vind, geef mij maar deze raket van David Bowie hier uit eind jaar.

Een Big Five Nederlandstalig van uw vrijdag. De laatste Big Five Nederlandstalig. Dat wil zeggen dat er zowel nummers van Vlaamse makelij als van Nederlandse makelij in kunnen, natuurlijk. En dat wil ook zeggen dat deze populaire jongens uit de jaren 80 wel vertegenwoordigd

0: nummers van Doe Maar komen in aanmerking om in de Big Five Nederlandstalig van vrijdag nu een plaats te vinden. Maar gaat dat ook zo zijn? Dat beslis jij, hè. Stem Doe Maar in de Big Five Nederlandstalig via onze site nostalgie.plus. Ik zou zeggen, blijf alstublieft bij ons de hele dag 24 op 7. Want we hebben heel veel moois te bieden. Maar muzikaal kunnen de jongens van Casey en de Sunshine Band dat zometeen veel beter vragen.
1: Harta, harta, voelta.
2: Voel die kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
3: Poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kaart.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
1: Horta, Horta.
2: Compleet zot van tuin en dier.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: Waarom zouden we weggaan en op een ander gaan loeren als het hier zo goed is? Dus wees gerust, Casey en de Sunshine Band. We zijn nog niet weg en ik hoop van jou hetzelfde. Morgen al even reclame maken voor de foldervreter Chris, die het over wasproducten gaat hebben. Benieuwd of ik mijn zweepje ga moeten bovenhalen. En Michel, die zit hier al klaar voor zometeen tussen 12 en 1 smakelijk eten.
1: Dag luisteraar, dag Leen, prettige middag. Vandaag bloedmooi liedje dat je kent in de uitvoering van Yvonne Elliman. Maar ik laat het horen in de versie van Helen Reddy, omdat ze 6 jaar geleden overleed. Helen Reddy, hier niet zo populair, maar in Amerika een superster, Australische. Delta Dawn ken je misschien ook nog wel. En dit nummer.

I Don't Know How To Love Him. Uit de musical Jesus Christ Superstar. Zij nam het op in 1971. Nu ben ik mijn geheugen aan het pijnigen volgens mij. De film van Norman Jewison kwam pas in 1973 in de bioscoop. Dus er was eerst de musical en Helen Reddy nam het dus op voor Yvonne Elliman. En daarom scoorde zij als eerste een hit met deze I Don't Know How To Love Him. Maakt allemaal weinig uit. Het nummer van Andrew Lloyd Webber staat nog altijd als een huis. Dat laat ik horen in 100% volume.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtwaybank.be.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Vijf vrijdagen.
10: Vijf toplijsten.
9: Vijf genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
11: Prettige middag. Ik zet zo meteen de toon voor deze heerlijke dag met de juiste plaat. Lovely Day van Bill Withers. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws, Bart van Langhoven.
12: Goedemiddag. Vlaamse regering komt om 3 uur vanmiddag samen over de begroting. Minister-president Diependalen wil dan met zijn ministerraad het akkoord finaliseren. Maar rond 2:30 komen wel eerst nog de kabinetcheffen samen om alle cijfers en tabellen nog eens grondig te controleren. Vlaamse begrotingsonderhandelingen stopten gisteren plotseling, net op het moment dat de ministers het akkoord wilden afronden. Maar zowel minister Krivits als een kabinetchef van Vooruit voelden zich echt niet goed. Door die opschorting kon minister-president Diependalen niet naar het Vlaams parlement gaan voor die septemberverklaring over onder meer de begroting, tot woede van de oppositiepartij. Maar die beleidsplannen legt Diependalen morgenmiddag uit aan die Vlaamse parlementsleden. Tanken wordt morgen goedkoper. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp maximum zo'n €2 per liter. Voor benzine 98 komt dat op €2,22. Allebei een daling met 10%. Net als diesel. Dat kost je vanaf morgen maximum €2,42. Ook de prijs voor stookolie daalt. Je betaalt nu per liter maximum €0,5 als je minstens 2000 liter bestelt. En de regeringsleiders van Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Finland en Oostenrijk die willen de volgende Europese 7-jaren-begroting met miljarden euro's verlagen en de uitgaven grondig hervormen. In een brief schrijven ze dat Europa meer moet investeren in veiligheid, defensie, concurrentie, innovatie en de strijd tegen illegale migratie. En minder geld naar Europese boeren en armere regio's, terwijl zuidelijke landen net meer geld daarvoor willen. De Europese Unie onderhandelt dit najaar over de begroting 2028-2034. Ook deze namiddag zonnig en warm bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29. Vanavond dan licht bewolkt, ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond meer wolken vanuit het westen en dan vallen er ook een paar regenbuien. Maximaal morgen van 22 tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen, enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden. En op vrijdag is het dan opnieuw zonnig en 20 graden.
13: Procent Follet
14: met Michel Follet.

0: hij zou eens anders moeten durven beweren. Bill Withers. En klagen over het weer, daar doe ik niet aan mee. En technicus en de papen ook niet. Lovely Day, een liedje van lange adem. Als ze het ooit vragen in een muziekquiz, je weet maar nooit. Bill Withers houdt 18 seconden dezelfde noot aan, helemaal op het eind. Rob de Nijs, Soul Sister, The Supremes, Ming DeVille, ELO. Het zijn lukraak enkele namen om je ervan te vergewissen dat het een lovely day is en blijft.
1: Hey Frankie.
0: Beetje brutaal om iemand zo aan te spreken als je hem amper kent. Sister Sledge.

Sister Sledge met een verrassende single in 85, waarmee ze hun funky repertoire even omruilden voor een meer retro getinte sound. Toch gingen ze daarvoor in zee met Nile Rodgers van Chic. Welke Frankie zouden ze bedoelen? Alvast niet deze, Frankie Lane.

Wat een stem, hè? Frankie Lane, zanger van Jezebel en Rawhide en deze Woman in Love. Hij verkocht 250 miljoen platen, overwegend in Amerika. In Canada werd 93 jaar en dit liedje nam hij op in 1955. Ken je de versie van André van Duin, uitgebracht op single in 78?

0: Van Duin doet gek. Van hoog naar laag. En iemand die toen wou geloven dat hij een uitstekende croonerstem had. De single flopte, want het misstond toen tussen zijn carnavalsplaten. Hij heeft het hart op de juiste plaats. André, en wat wil het toeval? Het is vandaag Wereldhaardag. Daarom deze van Gallagher en Lyle. Nostalgie
1: Plus. 100% vergeten. Where my heart?

Gallagher en Lyle met een heerlijk relax liedje van 1976. Het mooie Heart on My Sleeve. Zoals daarnet aangekaart, hè? Wereldhartdag. Bedoeld om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten. Het aantal liedjes waarin het hart centraal staat, echt, het is onoverzichtelijk. Dit was een van de meest succesvolle.

0: komen nog hartverwarmende plaatjes aan, hoor. Rob de Nijs, hou de vinger aan de pols voor The Times.
1: Harta, harta, voeta.
2: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
3: Poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
1: Horta, Horta.
2: Compleet zot van tuin en dier.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusselse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Ah. Niklas, ajo.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.

The Times en het elegante Miss Grace. Heerlijk liedje. Goed voor nummer 1 in Engeland wekenlang in 1974. De Amerikaanse soulgroep scoorde eerder in eigen land een nummer 1 hit ergens in 1963, maar dan met een ander liedje. Op 29 september 1980 kwam een heel beroemd album uit van Stevie Wonder, Hotter Than July. Master Blaster Jammin' en Happy Birthday werden de bekendste liedjes van dat 19e studioalbum, maar dit moet je zeker ook nog wel kennen.

0: Stevie Wonder en I Ain't Gonna Stand For It van het album Hotter Than July. Hoe mooi en wonderlijk het ook was geweest om met die achternaam geboren te worden. Stevie wield in feite alleen zijn voornaam. En dan nog, als hij op de snelweg wordt aangehouden voor te hard rijden, wat met de zelfrijdende wagens binnenkort misschien een feit is, op zijn paspoort staat de naam Stevland Hardaway Morris Judkins. Dus nergens een Stevie, nergens een Wonder. En dat wist ik zelf helemaal niet.
1: Nostalgie Plus. 100% van bij ons.
0: Mens kan af en toe verwonderd worden, hè? Ah ja, verwonderd door Stevie Wonder. Een van de zeldzame Vlaamse soul singles, Anneke Soetaert. Weet je wie?

Anneke Soetaert woont al jaren dag in Florida. En voor alle duidelijkheid, Anneke Soetaert is haar echte naam, maar ze nam ook plaat op als Anne Bradford, achternaam van haar man, waarmee ze naar Amerika verhuisde. En ook als Anne Go-Go. Ach ja, iedereen maakt uitschuivers, hè. Soul Sister heette aanvankelijk de Soul Sisters en wie ze boekte was teleurgesteld dat het om twee mannen ging.

Met de stethoscoop rond de hals. Paul en Jan alias So Sister en hun eerste superhit in een ellenlange reeks met allemaal toppers. Hè? The Way to Your Heart in pure Motown-traditie. En dan is de stap naar de Supremes-schouw gezet. Dit was een van hun weinige singles die geen nummer 1 hit werd in Amerika. Wel een van hun mooiste met alweer het overduidelijke signatuur van Holland, Dozier Holland.

0: Daar heb je tegenwoordig TikTok voor, hè? En Instagram en Facebook. Maar ja, in 65 the world is empty without you. Zonder sociale media, the supreme.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: 100% Follet.

Skies. Van een legendarisch album, precies 50 jaar oud, Silk Degrees. En zonder het te weten deden hier drie leden van een toekomstige supergroep op mee, Toto. Daar zat al dynamiet in. Wacht tot je dit hoort, Tracy Ullman.

hyperkinetisch plaatje van Tracy Ullman, die vooral comedienne is, maar ook heel even zangeres werd. Begin jaren 80 met succes. Deze single onder andere Breakaway. Net ontdekt dat die Tracy Ullman 14 dagen na mij geboren werd. Oei, oei, oei. Dat gaat wel flink contrasteren met wat nu volgt. Het lijkt alsof alles even stilvalt met Helen Reddy, de Australische zangeres. Brak hier nooit helemaal door, maar in Amerika was ze een superster. En alles begon voor haar met de vertolking van een beroemd lied van Andrew Lloyd Webber.

Alan Reddy en het lied uit de musical Jesus Christ Superstar, ontworpen in 1971. We kennen vooral de uitvoering van Yvonne Elliman, maar ook deze blijft mooi. Alan Reddy, ze overleed 6 jaar geleden. Rob de Nijs, Gallagher en Lyle en Soul Sister attendeerden ons al op Wereldhartdag vandaag. En deze mag er daarom ook nog even bij. Each word is a beat of my heart. Even tellen of hij aan een normale hartslag komt. Dat zou betekenen tussen de 60 à 100 woorden per minuut. Dit is Mink de Vil.

Ming DeVille en een wat ondergesneeuwde topsingle van 1983. Each word is a beat of my heart. Na 1 uur Domi, na 4 uur Sepp en na 6 uur Anne, het kloppend hart van Nostalgie Plus. It's gonna be a lovely day, zong Bill Withers helemaal vooraan deze 100% volet. En nu breekt de hemel helemaal open achteraan met ILO. Mooie dag verder.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Amai, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
6: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
7: Lekker, Sempa en Echt Lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: 5 vrijdagen.
18: 5 toplijsten.
17: 5 genres.
18: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
19: Goedemiddag. Welkom op deze dinsdag 29 september bij Nostalgie Plus. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. Ik hou je gezelschap tot 4 uur vanmiddag met lekkere muziek. Tom Jones, Supertramp, Christopher Cross en Jimmy Bohorn. Om zo meteen mee te beginnen.
20: Your golden years. Nostalgie Plus.
19: Dance across the floor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Het leven is opnieuw fors duurder geworden, want de inflatie is deze maand fors gestegen tot zo'n 4,7%. Dat is het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Want vorige maand lag de inflatie nog onder de 4%. Maar nu gaat het dus steeds meer richting die 5%. De boosdoener is natuurlijk die dure energie door de oorlog in het Midden-Oosten. Aardgas en elektriciteit werden een vijfde duurder als je dat vergelijkt met vorig jaar. En voor diesel en benzine betaal je nu ruim een derde meer. Groente en fruit werden wel iets goedkoper. STEM-opleidingen in het onderwijs zijn niet populair. In 2024 studeerde slechts 21% van alle studenten af in de wiskunde, wetenschap of technologie. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Nochtans worden die stemrichtingen al jaren gepromoot omdat de arbeidsmarkt die profielen nodig heeft. Maar ondanks de campagnes stijgt het aantal studenten amper. De Vlaamse overheid mikt tegen 2030 op zo'n 40% leerlingen in een stemrichting. En Luna Hendricks neemt eind oktober definitief afscheid van het kunstschaatsen met 2 laatste shows in Antwerpen. Enkele maanden na de Olympische Spelen kondigde Hendricks al aan dat ze ging stoppen, omdat haar lichaam niet langer mee kon op topniveau. In de 2 shows blikt ze nu terug op haar carrière en neemt ze definitief afscheid van haar fans. Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. Ze was ook de eerste Belgische ooit die Europees kampioen kunstschaatsen werd. Vrij zonnig en zeer warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 30 graden in het oosten. Morgen blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag neemt de bewolking wel toe met kans op enkele buien. Tot 28 graden dan. En donderdag eerst nog regen, daarna droger, maar wel een pak frisser bij 22 graden.

kon het niet stuk voor Christopher Cross. Hij won een Oscar voor Arthur's Team. En met zijn debuutalbum won hij maar liefst 4 Grammy Awards. En 2 jaar later moest hij dus een nieuwe plaat maken. En daarvoor kreeg hij de medewerking van Michael McDonald onder andere. En Toto, die het muziek inspeelde. All Right van Christopher Cross hier bij Nostalgie Plus. Goedemiddag, straks Tom Jones. Daar kan je ook niet bij blijven stilzitten, denk ik. It's not unusual. Nu eerst Supertramp.

0: Een stem als een klok had hij, Tom Jones, It's Not Unusual. Straks naar Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. En een duet, maar dan tussen twee bands, Moments and Whatnots. In het midden van de jaren 70 scoorden ze met Girls.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
6: Pas opgestaan.
5: ...al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in je bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.

0: Glenn Medeiros met zijn cover van die hit van George Benson, waarmee hij zelf scoorde. Nothing's gonna change my love for you.
1: Vergeten groeven.
0: Even naar een vergeten groef van een jarige van gisteren. 28 september 1960 werd ze geboren. De Amerikaanse zangeres Jennifer Rush. Bij ons vooral bekend van die ene grote hit van haar, The Power of Love, die een nog grotere hit werd in de versie van Celine Dion in de jaren 90. Een vergeten groef van een plaat die we een klein beetje uit het oog verloren zijn. 1 jaar nadat ze scoorde met The Power of Love. Deze hier. Wat een lekkere plaat is dit. Destiny.

met The Middle of the Road zaten we in het begin van de jaren 70 met die typische 70s sound. The talk of all the USA. En nu naar je dagelijkse portie Beatles.

0: Wat niet veel mensen weten is dat het van de hand is van Smokey Robinson. En dat het oorspronkelijk een B-kantje was van The Temptations. 13 jaar later werd het een wereldhit in de versie van Peter Tosh. Die de medewerking kreeg van Mick Jagger, You Gotta Walk and Don't Look Back. Straks naar de 80s en naar een film die razend populair was in 1984. Ghostbusters.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Code Yellow!
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vanavond Belgische kost?
18: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
17: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
20: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
19: Op en top professioneel. Met de pro van
20: Profel.
19: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
20: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
21: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
22: Bel & Bo.
23: Een buitenmaartse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

0: Chris Andrews en Yesterday Man met Nostalgie Plus. En daarvoor meebrullen met de soundtrack, de titelsong van de gelijknamige film van Ray Parker Jr. Je hoort de Ghostbusters.
1: De Big Five.
0: Vrijdag is het aan Sepp voor de laatste Big Five in het rijtje van 5 lijsten. 5 vrijdagen lang, 5 verschillende genres. En we zijn toe aan de Vlaamse en de Nederlandse lijst. Nederlandstalig bedoel ik dan. Aanstaande vrijdag hoor je dat allemaal vanaf 10 uur hier bij Nostalgie Plus. En als je zelf goede suggesties hebt, dan kan je je top 3'tje doorsturen via onze website nostalgie.plus. Herman van Veen, daarmee gaan we nu terug naar het jaar 1969, waar hij zijn versie opnam van die classic van Leonard Cohen, van Suzanne.
2: Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. 1000 schepen.

Met Mutt zaten we midden in de glamrock periode van de jaren 70 en Tiger Feet. En daarvoor echt een super tip voor onze Nederlandstalige top 100. De laatste van het rijtje in de Big Five. Suzanne van Herman van Veen. En nu naar het album Control van Janet Jackson. Het was haar meest succesvolle album midden jaren 80. Een van de grootste hits daarop was deze When I Think of You.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei?
5: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: 5 vrijdagen.
11: 5 toplijsten.
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
12: Nostalgie.
13: Straks heb ik Cat Stevens voor je klaarstaan met Matthew & Son in deze laatste dagen van september. Toepasselijk.
14: Your golden years.
13: Earth, Wind & Fire.
14: Nostalgie.
13: Uiteraard met september, na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het leven is opnieuw fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen tot zo'n 4,7%. Dat is het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Vorige maand lag de inflatie nog onder de 4%. De boosdoener is natuurlijk die dure energie door de oorlog in het Midden-Oosten. Aardgas en elektriciteit werden een vijfde duurder als je dat vergelijkt met vorig jaar. En vooral diesel en benzine betaal je nu ruim een derde meer. Groente en fruit werden wel iets goedkoper. In Vlaanderen zijn nu al 13 gevallen van het Westnijlvirus gemeld. Het gaat om 3 bevestigde en 10 vermoedelijke besmettingen. Niemand van hen is in levensgevaar. Volgens het departement Zorg raakten de patiënten besmet in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Je kan het Westnijlvirus oplopen via een besmette mug. In de meeste gevallen merk je daar niets van. Sommigen voelen zich wat grieperig, maar voor oudere en verzwakte mensen kan het wel dodelijk zijn. En Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir kruipt zelf nog eens achter de schoolbanken. Ze is gestart met een lerarenopleiding aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Dat schrijft VRT Nieuws. Ze volgt de opleiding in avondonderwijs en combineert het met haar ministerpost. Of Demir ooit zelf voor de klas zal staan en de stap naar het onderwijs wil zetten, is nog onduidelijk. Vrij zonnig en zeer warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 30 graden in het oosten. Morgen blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag neemt de bewolking wel toe met kans op enkele buien. Tot 28 graden. Donderdag dan eerst nog regen, daarna droger, maar wel een pak frisser bij 22 graden.
11: Dominique Krommen.

0: Een productie om u tegen te zeggen, met 25 muzikanten in de studio, onder wie de latere bassist van Led Zeppelin, John Paul Jones, Cat Stevens, Matthew and Son bij Nostalgie Plus. Met zometeen het verhaal, neergepend uit eigen ervaring door Jimmy Somerville van Bronski Beat, Small Town Boy. Na deze legendarische classic van Marvin Gaye uit het gelijknamige album What's Going On.
1: My

0: 1990 trok Jimmy Somerville vanuit Glasgow naar Londen, waar hij Steve Bronski en Larry Steinbeck leerde kennen. Samen werden ze Bronski Beat en met deze scoorden ze een gigantische hit, Small Town Boy, uit eigen ervaring neergepend. Vorige week nog te horen in de Big Five Rock en zometeen weer op Nostalgie Plus, Boston met More Than a Feeling.
1: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
15: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Oh. Niklas, saai, joh.
13: De open vuur roadtrip. Trip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

0: vergeten groeven.
1: Met Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. Tijd nu voor de vergeten groef. En van sommige mensen zou je zeggen van, het is een wonder dat ze zo oud geworden zijn. Ik heb het over The Killer, Jerry Lee Lewis. Die man heeft een leven achter de rug gehad om u tegen te zeggen. Hij overleed 4 jaar geleden. En op deze dag in 1935 werd hij geboren op 29 september van dat jaar. Ja, Great Balls of Fire, dat is geen vergeten groef. Maar deze uit 1958 wel. Jerry Lee Lewis, hier is Breathless.

0: Neil Diamond. En een wereldhit, ook in de versie van UB40. Dat was Red Red Wine. En nu naar de jaren 70 met de disco sound van Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: 1963 al geschreven door Jack Nitzsche samen met Sonny Bono. Later van Sonny en Cher natuurlijk. Jackie the Shannon die nam de eerste versie op. The Searchers uit Liverpool maakten er een nummer 1 hit van. En 13 jaar later opnieuw een hit met de stem van Chris Norman van Smokey, Needles and Pins. En zometeen, nog in de 70s, Gilbert O'Sullivan, Get Down.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: De donkere sound van Duncan Brown hier bij Nostalgie Plus. Dat was The Wild Places.
1: Big Five.
0: Dat zijn 5 vrijdagen, 5 genres, 5 hitlijsten. En we zijn al toe aanstaande vrijdag aan de allerlaatste lijst, de Nederlandstalige.

is altijd welkom. Dat kan door even te surfen naar onze website nostalgie.plus. En nu tijd voor een tip uit eigen land. Een Belpop-productie van Walter Verdijn. Hier is Er is iets.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Gast, wat doet jij nu? U zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
10: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1...

0: Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
1: Een zeer goede middag. Ik heb nog een uurtje dat ik je gezelschap mag houden. Met straks S-Wat, Don't Turn Around en zometeen The Neck. Your golden years. Nostalgie. My Sharona, dat is voor na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Vlaamse ministers zitten opnieuw samen over de begroting om het te finaliseren. De onderhandelingen werden gisteren plots stopgezet omdat CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit zich niet goed voelden. Daardoor moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement uitstellen. De verwachting is dat de ministers nog een paar uur werk hebben, maar ze zouden wel dichtbij een akkoord staan. Net op tijd dus voor de uitgestelde septemberverklaring van morgen. Opgelet als je wel eens gaat sporten bij fitnessketen gyms. Hackers hebben de persoonlijke gegevens van 150.000 leden gestolen en online gegooid. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt. Het datalek gebeurde al deze zomer, maar het is nu pas duidelijk hoeveel gegevens er precies zijn gestolen. Er zijn geen wachtwoorden of gezondheidsgegevens gelekt, maar wel naam en e-mailadres. Je let dus best extra op voor phishingmails. De accounts van klanten zijn intussen gereset en extra beveiligd. En in de Verenigde Staten is een ter dood veroordeelde man na meer dan 40 jaar toch vrijgelaten. De man werd beschuldigd van een moord uit 1985, maar speurders hebben nieuwe DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht. En dat DNA komt niet overeen met dat van de verdachte. De man heeft de moord ook altijd ontkend. Hij is intussen 71. Vrij zonnig en zeer warm. Het is momenteel 27,6 graden in Ukkel en daarmee is ook het dagrecord van 2011 verbroken. Het kan lokaal ook nog tot 30 graden worden. Morgen blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag neemt de bewolking wel toe met kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag dan eerst nog regen, maar daarna droger en een pak frisser bij 22 graden.

Eerder vanmiddag draaide ik nog Albert Hammond. En dit werd geschreven door Albert Hammond samen met Dionne Warwin. Het was oorspronkelijk een B-kantje voor Tina Turner. En Aswad maakte daar in 1988 een zomersliedje van deze Don't Turn Around. Ook eerder vandaag al een plaat van Neil Diamond gedraaid. Red Red Wine was van zijn hand. Net als I'm a Believer van de Monkees. Die heb ik voor je klaar liggen. Na Pussycat uit Nederland. Hier is Mississippi.

0: van de hand van Neil Diamond en een wereldhit dankzij de Monkees, dankzij die tv-serie in de jaren 60, I'm a Believer. The Ritchie Family, die heb ik voor je klaarstaan. American Generation.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
5: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Afgelopen weekend was het precies 38 jaar geleden dat het liedje in Zweden uitkwam. Per Gessle die de inspiratie opdeed toen hij moest kiezen tussen een oude en een nieuwe liefde. Listen to your heart.
1: Vergeten groeven.
0: En voor de vergeten groeven van dit uur ga ik terug naar het begin van de jaren 80 met een van de meest gewaardeerde tv-series uit de geschiedenis. Ik heb het over Hill Street Blues, het fictieve politiekantoor waar het allemaal om draaide. Met al die acteurs die carrière maakten op dat moment. Het was een topserie die op de Nederlandse televisie werd uitgezonden op de NCRV. En daarna volgde altijd nog een aflevering van Cheers, kan ik mij nog herinneren. De muziek werd geschreven door Mike Post en dat is vandaag de geboortedag van die componist die flink wat muziek schreef voor tv-series. Denk bijvoorbeeld maar aan The A-Team. En dit fantastische thema dat ik nu eens een keertje volledig ga laten horen, want je hoort dat bijna nooit. Het team from Hill Street Blues.

enige nummer 1 hit ter wereld waar je de titel als de uitvoerder van voor naar achter, als van achter naar voor kunt schrijven en lezen. Een palindroom, zoals dat dan heet. SOS van ABBA. Hun eerste grote hit na het winnen van het Songfestival in 1974. En nu duiken we diep in de jaren 60 met Len Barry. 1, 2, 3.

0: Leslie Charles. Niemand kent hem, maar als je zegt Billy Ocean, dan weet iedereen over wie je het hebt natuurlijk. Dat was Love Really Hurts Without You. Een echte disco-stamper van de man uit 1976. Zometeen naar de film The Blues Brothers in 1980. En hun cover van Everybody Needs Somebody to Love.
1: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel op onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Nostalgie Plus.

0: inspireerde niemand minder dan Paul McCartney tot het schrijven van Good Day Sunshine voor de Beatles. Deze van The Loving Spoonful. Dat was Daydream.
1: De Big Five.
0: Met nu vrijdag de laatste in het rijtje van de Big Fives. De Nederlandstalige top 100. Die hoor je vanaf 10 uur aanstaande vrijdag hier bij Nostalgie Plus. En als je mee wil bepalen wat er uiteindelijk op nummer 1 komt, of uitgebreid zelfs in die lijst, surf dan even naar onze website nostalgie.plus en breng daar je stem uit. Ramse Shaffi is een artiest, een legende uit Nederland die zeker niet mag ontbreken. Misschien hoor je hem wel met dit nummer. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, voelta.
2: Voel nu Qatar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
3: Poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kaart.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
1: Horta, horta.
2: Compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
1: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japans.
12: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be. Schuinstreep voor je zaak.
13: Yellow!
14: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
14: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
13: Oh my zalig, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
16: B-Bad.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
17: Minder en meer.
18: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
19: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar nou de Nambacht en steek zelf in baktuffen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
20: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
19: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
21: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
22: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
23: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
24: 5 vrijdagen.
25: 5 toplijsten.
24: 5 genres.
25: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
26: Nostalgie.
27: Wat een heerlijke namiddag toch. De zon schijnt volop en ik zorg voor de beste classics. Met The Real Thing al meteen. You to me are everything. Het is 4 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
28: Goedemiddag. Op het Assize-proces in Brugge tegen aardappelboer Chris van Haverbeke, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters vermoordde, heeft de vrouw, dus de moeder van de kinderen, voor het eerst getuigd in de rechtbank. Daarin vertelde ze dat ze nooit had gedacht dat haar ex-man de kinderen iets zou aandoen. En ze wilde de kinderen naar eigen zeggen niet van hem afpakken, maar er werd wel een regeling afgesproken. Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar ze kwamen niet opdagen. Hun schriftelijke verklaringen werden wel voorgelezen in de zaal. De Vlaamse ministers zitten opnieuw samen om het begrotingsakkoord te finaliseren. De onderhandelingen werden gisteren plots stopgezet omdat CD&V-minister Krivits en een kabinetschef van Vooruit zich niet goed voelden. En daardoor moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement uitstellen. Volgens N-VA en CD&V is er niet veel werk meer, maar Vooruit zegt dan weer dat de ministers toch nog een aantal zaken verder moeten uitklaren. Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. Tot dan worden huurcontracten automatisch verlengd. De Spaanse regering hoopt zo de wooncrisis in het land aan te pakken. Vorige week was er in heel Spanje ophef ontstaan nadat een vrouw van 87 uit haar appartement werd gezet. Ze woonde er al meer dan 70 jaar, maar moest vertrekken omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen wel weer terugkeren naar haar appartement. En Vincent Manhaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij tekende een contract tot eind 2030. Dat is niet echt een verrassing. Manhaert was eigenlijk de enige kandidaat om Peter Willems op te volgen. Die werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Zonnig en warm. In Ukkel werd het al 27,6 graden en daarmee is ook het dagrecord van 2011 verbroken. Ook morgen nog vrij zonnig en warm. In de namiddag kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag wat regen, maar daarna wel droger met brede opklaringen en 20 graden.
27: Dankjewel, vrouwtje. De files waren verlies je 10 minuten of meer. Wel, dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Eerst 10 minuten extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En dan nog eens 20 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Brusselse buitenring verlies je een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En 10 minuten van Diegem tot Machelen. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
0: Vibrations
25: met Sebastian de Krop.

Bugsfizz met de kleurrijke outfits en het gefeunde haar. Zo herinner ik ze me van op het Eurovisie Songfestival Making Your Mind Up. En goedemiddag, het is 4:08. Ik had het gevoel dat er vanochtend wel wat mensen vreemd opkeken toen ik in korte broek de deur uitging. Maar ik denk dat al die mensen het nu één voor één jammer vinden dat ze zelf geen korte broek aan hebben. Want wat een mooie namiddag. Het is een echte nazomerdag met 27 graden op de thermometer. Het is daarmee trouwens de warmste 29 september ooit. En het was bovendien nog nooit zo warm, zo laat op het jaar. En of je nu in de zon zit, in de schaduw of gewoon binnen, goedgezind gaan we beginnen aan een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Laura van ter Staankop over de Vlaamse begroting. Wat zijn de gevolgen van de besparingen voor ons budget en wat kunnen we doen om de gevolgen een beetje te beperken? Laura vertelt het. Ik heb verrassend nieuws over Stevie Wonder en ik mag straks een luisteraar blij maken met filmtickets. Tenminste, als je meespeelt met mijn quiz De Openingszin. En ook vandaag doe ik dat met een Nederlandstalige opgave. Ah ja, want het is natuurlijk de Big Five Nederlandstalig nu vrijdag. Hier gaan we met de Hollies aan het wachten op een bus. Dat is voor na Olivia Newton-John. A Little More Love.

0: Het is te hopen dat de bus airco heeft, alhoewel dat in de 60's wellicht nog niet was. Busstap van de Hollies. Straks naar Italië met Adriano Celentano en een ode aan de muziek door John Miles.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh. Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
9: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Ze zijn bij altijd de kerken moeten de met nou. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
21: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
22: Watermout, hop en gis. Het is Evenhem dat je mist.
23: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Mr. Knight of the Proms. En dat zal hier altijd blijven. John Miles met Music. En zometeen is dan Cock Robin. The Promise You Made staat klaar. Het is dinsdagnamiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat ons leven opnieuw een beetje duurder geworden is. Dat blijkt uit de nieuwe inflatiecijfers. Die zijn deze maand gestegen tot 4,7%. Dat is het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Als je de voorbije maand gaan tanken bent, dan weet je wat de grote boosdoener is. De dure olie en energie. Diesel en benzine werden ruim een derde duurder als je vergelijkt met een jaar geleden. Aardgas en elektriciteit een vijfde. En er is ook een beetje goed nieuws. Zo werden groente en fruit iets goedkoper. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram ongebruikt eten in de vuilbak. En dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor bijna 400 euro. Het zijn cijfers waar ik zelf toch van sta te kijken. Ik denk dat wij thuis zelf niet zoveel weggooien, maar je weet maar nooit. In ieder geval, O van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij komt met een sensibiliseringscampagne om ons bewuster te maken en vooral bewuster te laten kopen. Want je kent dat wel, je gaat naar de winkel, neemt veel meer mee dan je eigenlijk nodig hebt. Of de kinderen of kleinkinderen leggen iets extra in de winkelkar. Dat verdwijnt in de frigo of de voorraadkast. En voor je het weet is het vervallen of belandt het in de vuilbak. En dat zonde natuurlijk. En Stevie Wonder heeft onverwacht nieuwe muziek uitgebracht. Het was gisteren, 50 jaar geleden, dat zijn album Songs in the Key of Life uitkwam. Een echt classic album dat je kent, onder andere van I Wish, Isn't She Lovely en Sir Duke. En om de verjaardag van het album te vieren, heeft hij zijn fans verrast met 4 nooit eerder uitgebrachte nummers die opgenomen zijn tijdens de sessies voor Songs in the Key of Life. Stevie Wonder zegt er zelf bij, deze nummers kwamen niet op het album terecht, maar maakten wel deel uit van wat ik voelde en ontdekte toen we het maakten. Als je er zelf een stukje van wil horen, dan moet je maar eens gaan kijken en luisteren op de Facebook of de Instagram van Stevie Wonder. Want het klinkt heel vertrouwd. Het is echt de moeite om dat eens te doen.

Adriano Celentano komt eraan en ook Mary Wells met een nummer over onvoorwaardelijke liefde. My guy. Eerste weg op voor de files, die met 10 minuten vertraging of meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je een kwartier aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Brusselse buitenring, 20 minuten erbij tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. En nog eens 10 minuten van Neerpere tot Beersel. Op de Brusselse binnenring, 10 minuten van Stormbeek-Bever tot Machelen. Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En nog eens 10 van Bergen tot aan de Kennedy-tunnel. En op de R4 ring rond Gent richting Mariakerke verlies je ook 10 minuten tussen Gent, Zeehaven en Zelzaten.

0: Je schreef de Smokey Robinson, maar een hit voor Mary Wells, My Guy. Ik heb een duet van Elton John, zijn populairste samenwerking uit de 70s. En Flash and the Pan, Hey St. Peter.
1: De openingszin.
0: Maar eerst kan je proberen filmtickets winnen. Ik heb er hier 4 liggen die ik mag uitdelen aan een luisteraar die meespeelt met deze quiz. Ik vertel je zometeen de openingszin van een bekende Nederlandstalige classic. En jij moet proberen raden over welk nummer het gaat. Het is er 1 over mooi weer trouwens, dus wel toepasselijk voor vandaag. Dit is de opgave. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei, zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Van welke Nederlandstalige classic is dit de openingszin? Ik ben ervan overtuigd dat er zeker een belletje gaat rinkelen, maar ja, kan je het ook plaatsen bij een nummer? Ik hoop het alvast voor jou, want we spelen dus voor 4 filmtickets. De openingszin vandaag is deze. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Bij welke Nederlandstalige song hoort dit? Je mag het antwoord nu sturen via onze website nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800. We spelen dus voor 4 filmtickets met deze openingszin. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij.
2: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

George Young is de helft van dit duo en zijn broers die zaten in een band die je zeker ook wel kent, namelijk AC/DC, Flash and the Pan met de Hey St. Peter. Elton John die heeft al wat samenwerkingen gemaakt. Als je er even bij stilstaat, ik denk bijvoorbeeld aan Don't Let the Sun Go Down on Me met George Michael of That's What Friends Are For met Dionne Warwick en Stevie Wonder ook. Ik heb nog een andere die nog vaker gespeeld wordt en dat is die met Kiki Dee. Don't Go Breaking My Heart, Elton John over een paar minuten na Robert Palmer, Johnny and Mary. Johnny's

0: geef toe, het is moeilijk om op deze te blijven stilzitten. Hè? Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.
1: De openingszin.
0: Mathilda is de kandidaat vandaag en Mathilda luistert vanuit Frankrijk. Mathilda, een goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey Mathilda, waar zit je ergens in Frankrijk?
2: Ik zit momenteel in de zone en Loire. Dat is een Bourgondië in een heel klein dorpje.
0: Ja, ja, dat is zo ergens tussen Lyon en Dijon, denk ik. Hè?
2: Inderdaad, ja. Dat is echt goed gekozen.
0: Ja, ik heb er al eens een tussenstop gemaakt onderweg naar naar het zuiden. Dus een hele mooie regio, denk ik, hè? Toch?
2: Ja, heel mooi. Ja, de Loire loopt er dus. Het is altijd mooi, de Loire.
0: Nou ja, ben je daar op vakantie?
2: We hebben daar een klein huisje gekocht, over 3 jaar. Dus, en nu zijn we een beetje aan het genieten.
0: Gezellig.
2: De latere leeftijd dus.
0: Gelijk heb je. Moet je doen. Meer dan ooit en zoveel je kan. Fijn. En intussen toch Nostalgie Plus meegenomen naar Frankrijk?
2: Ja, altijd. Ah. Dus die staat altijd aan.
0: Dat horen we graag. En misschien kan je op die manier ook 4 filmtickets winnen, Mathilda, met deze opgave vandaag. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Van welke Nederlandstalige classic dus is dat volgens jou de openingszin, Mathilde?
2: Dat was Rob de Nijs met Het werd zomer.
0: Ja, zeker wel. En ik zei het al, toepasselijk 27 graden hier vandaag bij ons in Vlaanderen. Hoe is het daar bij jou in Frankrijk?
2: Ook zo.
0: Ja? Kijk.
2: Echt, ja. We hebben het de laatste weken echt nog heel mooi.
0: Ja, we hebben het allemaal getroffen. Dat is heel erg duidelijk. Nederlandstalige muziek, hou je daarvan?
2: Ja, dat kan er wel bij, ja.
0: Oké, leuk. En de Franstalige lijst zal je ook wel leuk gevonden hebben, vermoed ik, hè?
2: Tuurlijk, ja.
0: Ideaal. Kijk, 4 filmtickets. Ik ga ze jou bezorgen via mail. En dit is Rob de Nijs. Intussen, het werd zomer. Dank je wel, hè, Mathilde.
2: Okay.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Vijf vrijdagen.
7: Vijf toplijsten.
6: Vijf genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
8: Als de zon schijnt, zie je het nog zo erg als je wagen vuil is. Dus ik neem je daarom mee naar de car wash met Rolls Royce. Your golden years. Nostalgie. 5 uur, Frauke Kaljon is er met nieuws.
9: Goedemiddag. De Vlaamse regering zit nu echt opnieuw samen over de begroting. Normaal begonnen de gesprekken al om 3 uur, maar het liep opnieuw vertraging op, tot 2 keer toe zelfs. De kabinetchefs waren niet op tijd klaar met hun analyse. De ministers zijn er zo'n 30 minuten geleden pas opnieuw aan begonnen. Volgens N-VA en CD&V is er niet veel werk meer, maar vooruit zegt dan weer dat de ministers toch nog een aantal zaken verder moeten uitklaren. Als alles goed gaat, kan minister-president Diependalen morgen dan zijn septemberverklaring afleggen. Op het assiseproces in Brugge tegen aardappelboer Chris van Haverbeke, die zijn 2 dochters vermoordde, heeft de ex-vrouw en dus de moeder van de kinderen voor het eerst getuigd in de rechtbank. Daarin vertelde ze dat ze nooit had gedacht dat haar ex-man de kinderen iets zou aandoen. Ze ontkent dat er een vechtscheiding was en ze wilde de kinderen naar eigen zeggen niet van hem afpakken. Maar er werd wel een regeling afgesproken. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land levert tegen het einde van dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Het zou volgens hem gebeuren via een versnelde procedure. Ook kreeg Oekraïne van ons land en andere landen al munitie. En dat was dringend nodig, zegt Zelensky. Zeker nu Rusland zijn aanvallen elke dag opvoert. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Dat is niet echt een verrassing. Manaert was tot nu toe technisch directeur bij de bond en was eigenlijk de enige kandidaat om Peter Willems op te volgen. Die werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Manaert tekent een contract van 4 jaar. Zonnig en warm, vanavond iets meer bewolking. Ook morgen nog vrij zonnig en warm. In de namiddag kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag wat regen, daarna wel droger met brede opklaringen en 20 graden.
8: De files, waar schuif je een kwartier aan of langer? Dat is het geval op D19 vanuit Antwerpen. Je verliest een 30 minuten tussen Kontich en Mechelen-Noord door een ongeval, want de linkerrijstrook is daar versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Brusselse buitenring 20 van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op D17 vanuit Antwerpen komt er een kwartier bij tussen Zwijndrecht en Haasdonk. Opgelet, want ook daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier extra van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Net als op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne en een kwartier van Berchem tot aan de Kennedy-tunnel.
7: Good Vibrations met Sebastian de Krop.

We zitten in de 80s en dat hoor je overduidelijk aan de synthesizer hier. Ticento van Mattia Bazar. En ja, Fraukje, die zei het net. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Een van de maatregelen weten we al en dat zijn de dienstenchecks die opnieuw duurder worden. Wat moet je daarover weten en hoe kan je de gevolgen op je budget toch een beetje beperken? Laura Klaes van Testaankopen heeft het straks over die dienstenchecks. Luisteraar Pascal laat ons meekijken in haar stemlijst voor de Big Five Nederlandstalig. En ik zorg ook voor een hele rits aan toffe classics. Als je houdt van de 60s, 70s en 80s, dan zit je goed hier. Joe Cocker straks met een nummer van de Beatles. Hij heeft ze een paar keer gecoverd, maar ik heb de populairste. En er is al Kincaid, Dreams Are Ten a Penny.

0: goede vrienden Joe Cocker en de Beatles. Het ging zo ver dat als de Fab Four een nieuw nummer hadden, ze het vaak al lieten horen aan Joe Cocker om te weten wat hij ervan vond. With a little help from my friend. Letterlijk dus Joe Cocker bij Nostalgie Plus. Straks zingen we Na Na Na Na Na met Opus. En ik heb muziek uit Saturday Night Fever. If I Can't Have You van Yvonne Elleman.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
6: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
7: Leonidas.
8: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
9: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
8: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
9: Oh, met praline, die gouden.
8: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
10: Your golden years. Your

0: John Travolta als koning van de dansvloer in de plaatselijke discotheek in Brooklyn in New York. Dat is Saturday Night Fever natuurlijk. En blijft een goede film. Dit komt daaruit. Yvonne Elliman, If I Can't Have You.
1: De Big Five, Nederlandstalig.
0: Ja, wat gaat het snel? 3 dagen nog maar. En dan is het alweer aan de volgende Big Five. De laatste in een rijtje van 5. Het is de Big Five Nederlandstalig die hem afsluit. Een dag lang ga je hier de 100 grootste Nederlandstalige classics te horen krijgen. En ja, ik heb de eer om die lijst te mogen presenteren. Wat heel fijn is. Vrijdag vanaf 10 uur 's ochtends. Voor we daar kunnen aan beginnen, moet jij natuurlijk eerst je stem uitbrengen. Dus ga ook naar nostalgie.plus. En selecteer je 3 favorieten. Net als Pascal uit Blankenbergen. Pascal, een goede middag.
2: Een goede middag, Fred. Aangenaam.
0: Hallo, hey Pascal. Ben je opgegroeid in een gezin waarin muziek, en Nederlandstalige muziek dan ook, belangrijk was?
2: Ja, tuurlijk. Ik ben namelijk geboren in 1969. En toen was er nog heel veel Vlaamse chansons. En dat was absoluut toch wel iets, ja, je hoorde het overal, ja. Absoluut. Ja.
0: Oké, welke 3 staan in jouw stemlijstje? Hoe ziet jouw top 3 eruit, Pascal?
2: Jazeker, heel graag Het Goede Doel met het Belgisch volkslied België.
0: Ja.
2: Waarom? Omdat het eigenlijk voor mij, hebben ze, ja, zonder ze te weten, een tijdscapsule vastgelegd.
0: Mooi omschreven.
2: Op geschiedenisvlak. Dan heb ik ook nog André Hazes met Een Beetje Verliefd.
0: Ja.
2: Omdat ik daar super toffe, leuke, zalige herinneringen aan heb. Toen ik zo ongeveer 17, 18 was en in Mechelen. We waren uit geweest met ons groepje. Dan waren we in Walem in een volkscafé terechtgekomen.
0: Ja.
2: En we speelden dat daar. En uiteraard, ja, we hebben dat daar uit volle borst meegezongen in dat café. En ik moet er altijd nog steeds aan terugdenken.
0: Oké. Okay. En jouw nummer 1 is Tim Vister in De Vogel.
2: Ja, De Vogel, Tim Vister in. Omdat dat doet mij ten eerste terugdenken al als, ja, toen ik een kleine ukkie, misschien van 3 jaar of zo was.
0: Ja.
2: Omdat wij thuis hadden wij ook, ja, eerlijk gezegd, op de slaapkamer van mijn ouders, die hadden een pick-up staan.
0: Ja.
2: En allemaal singeltjes en veel singeltjes nog zo van het Eurovisie Songfestival toen. Dus ik spreek zo begin jaren 70. En ik wist hoe dat, ja, hoe de pick-up marcheerde, hoe dat werkte.
0: Ja.
2: En dan ging ik altijd daar als kind zo in het geniep, hop, deur open, het, deur,
0: ja,
2: toe.
0: Mocht het niet?
2: En, ja, soms wel. Ik vroeg het wel, maar soms deed ik het toch ook stiekem. En ja, stiekeme dingen zijn altijd het leukst. En dat was dan een van de singeltjes dat we thuis hadden. En wat ik als kind zo ongelooflijk tof vond en plezant. En het is uiteraard, ja, een lied dat je zo kan meezingen. Het spreekt tot je verbeelding. En feitelijk toch, als ik eerlijk ben, nog altijd een klein beetje tot mijn verbeelding spreekt.
0: Ja, Pascal. Want, zeg maar hoor. Ja, want?
2: Ja, nee, ik wou eigenlijk zeggen, ik ben daar nu over dit lied aan het praten en ik krijg volledig kippenvel.
0: Okay.
2: Dus ik heb van die bepaalde Vlaamse nummers die echt onder mijn huid kruipen.
0: Ja, Pascal, je kan het goed verkopen. Mag ik dat zeggen?
2: Ja, prima. Dank u, dank u.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En ik ga het spelen natuurlijk. Hè. Jouw nummer 1 voor de Big Five, Nederlandstalig. Het kinderliedje De Vogel van Tim Visteren. Een jeugdidool voor velen, waaronder voor jou, Pascal. Dank je wel.
2: Oh, super, dank je wel hoor. Fijne avond.
3: Wat zijn jouw favorieten?
1: Laat het weten via nostalgie.plus.
4: Merlijn de Grote Toon.

ben er zeker van dat we vrijdag de hele dag gaan kunnen meezingen met de Big Five Nederlandstalig. En hopelijk hoor je dit dan nog eens. De vogel van Tim Visterin. Op u staat klaar, Life is Life. En ook met popmuziek. Eerst kijken naar de files die met een kwartier verliestijd of meer op de E19 vanuit Antwerpen beter. Schuif je 40 minuten aan tussen Kontich en Mechelen-Noord. De weg is daar zo net wel vrijgemaakt na een ongeval. Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 25 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. A12 vanuit Antwerpen, een kwartier van de Jules Moretius leidt tot in Aartselaar. Ook daar is hinder door een ongeval. Op de A12 naar Antwerpen tenslotte ook een kwartier tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord.

0: Club Music van M. De komende minuten is er een beetje verwarring in de muziek, want de ene willen omhoog en de andere omlaag. Higher and Higher van Jackie Wilson en ook Peter Koelewijn. Kom van dat dak af.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kies groenten van lokale boeren.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: KeyJay Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyJay Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keyjaybank.be.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bell & Bo.
10: Horta.
11: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
12: Ai, poesje.
11: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
12: Poesje.
11: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
12: Een stoute kat.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
10: Horta.
11: Compleet zot van tuin en dier.
13: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
15: Dat is Imo!
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Misschien gaat jouw stem wel naar deze voor de Big Five Nederlandstalig. Kom van het dak af, Peter Koelewijn en zijn Rocket. Zometeen Dolly Parton, 9 to 5. Iedere dinsdag hebben we het over geld en consumentenzaken. En dat met Laura Klaes van Testa Aankoop. Laura, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Seb.
0: Laura, de Vlaamse regering die zit opnieuw samen over de begroting. Een van de maatregelen waarmee ze willen besparen, weten we al. En dat zijn de dienstenchecks. Die worden duurder. De prijs stijgt van 10 euro naar 12 euro, zelfs 13 euro. Laura, daar gaan we het over hebben. Wat zijn die gevolgen daarvan, denk je?
1: Ja, sowieso gaat dat gevolgen hebben voor het budget van gezinnen. Hè. En dan 2 euro, misschien dus zelfs vanaf een bepaald aantal dienstenchecks, 3 euro erbij. Ja, dat klinkt niet veel, maar dat loopt natuurlijk wel snel op. Mm-hmm. Stel dat je 4 euro huishoudhulp neemt voor pakweg 48 weken in het jaar. Hè. 4 weken waarbij je misschien wat op verlof bent of niemand laat komen om een andere reden.
0: Ja
1: dan zit je met een verhoging van gewoon 2 euro per dienstencheck toch al aan 384 euro per jaar meer.
0: Ja.
1: Dat is 32 euro per maand, ja, dat kan tellen natuurlijk. Hè. En stel dat het dan 3 euro duurder zou worden, vanaf, dat wordt genoemd de 176ste dienstencheck die je koopt,

0: blijft natuurlijk wel nog altijd best goedkoop. €12 voor een volledig uur privéhulp in huis.
1: Ja, dat is ook waar. Nu, ik weet van bij de vorige prijsstijging nog dat we allemaal net voor het ingaan van die maatregel met z'n allen massaal dienstenchecks ingeslagen hebben, een voorraadje aangelegd. Raad je ons dat nu ook weer aan?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar het is nog een beetje af te wachten wanneer die prijsverhoging juist zal ingaan. Dat weten we nog niet. Normaal gezien is daar wel een periode tussen het aankondigen en het ingaan van zo'n prijsverhoging. En dat was 2 jaar geleden was dat bijvoorbeeld op 1 januari, maar wisten we dat al op het eind van het jaar. Dus ja, dan is het niet slecht om vlak voor die duurdere prijzen toch nog een voorraadje in te slaan. Ja.
1: En dan best genoeg dienstenchecks in 1 keer, lijkt mij.
0: Ja, inderdaad. Genoeg om een jaar mee door te kunnen eigenlijk, want ze blijven maar 1 jaar geldig. Nu, stel dat je er toch te veel zou hebben gekocht, dan is dat geen ramp. Vroeger moest je dat dan op tijd de terugbetaling van aanvragen, anders was je ze kwijt. Maar sinds 1 juni van dit jaar worden ongebruikte dienstenchecks automatisch terugbetaald als ze bijna gaan vervallen.
1: Ah, oké, goed. Interessant. Laura, we hebben thuis zelf ook een poeshulp die werkt via dienstenchecks. De laatste jaren valt het mij op dat de dienstencheck bedrijf, waar wij mee werken, maar de anderen ook, denk ik, extra kosten gaan aanrekenen bovenop de prijs van die dienstencheck. Gaan die kosten dan wegvallen, denk je?
0: Goh, ja, dat is toch heel erg moeilijk te zeggen. Want ja, die extra kosten die we nu inderdaad de voorbije jaren zien, ja, dat zijn van die administratieve kosten die wat extra zaken moeten dekken. Dat gaat dan bijvoorbeeld vaak over mobiliteit of wat extra opleidingen, dat soort zaken. Maar die prijsverhoging nu, ja, dat is niet echt een prijsverhoging voor het bedrijf. Want ja, de bedoeling is wel dat de Vlaamse overheid zelf minder gaat moeten bijbetalen als de consumenten wat meer betalen. Dus ja, dat geld gaat niet naar het bedrijf. Maar goed, ja, hoe duurder het wordt voor de consumenten, hoe meer mensen er misschien ook wel gaan afhaken. En dus gaan die bedrijven die extra kosten aanrekenen misschien ook wel wat hun prijzen herzien. Dat weten we niet, dat gaan we moeten afwachten wanneer het systeem intreedt.
1: Ja, een beetje geduld en dan zien we wel hoe het allemaal gaat. Hetzelfde met die andere maatregelen die genomen worden. Dat zullen we morgen dan wel horen in de septemberverklaring van de Vlaamse regering. Laura, dankjewel voor jouw uitleg. En ja, tot volgende week natuurlijk.
0: Tot de volgende week.

De werkshift van Dolly Parton die zit er intussen op, hoor. Wellicht is ze overuren aan het maken, want het is 6:08 intussen. Dit was 9 to 5. 6:08 en dus komt de ander zo meteen aan. Hè. Je bent dat gewoon hier bij Nostalgie Plus. Iedere weekdag van 6 tot 8 jouw verhaal waarin in interactie gaat samen met jou. Iedere dag rond een thema. En vandaag is dat thema op eigen benen staan. Wat weet jij nog van de eerste keer dat je echt op je eigen benen stond? Wat kon je toen absoluut nog niet? Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, eten klaarmaken, de was doen. En anderzijds, wat vond je ervan, van gewoon op je eigen benen te staan? Wat deed dat met jou? Thema vandaag dus, wat weet jij nog van de eerste keer dat je echt op je eigen benen stond? Reageren, dat doe je zoals steeds via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En dan hoor je jouw verhaal misschien wel na 6 uur bij Anne. Er is nog een hele mooie van Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Coachello!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer, boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
15: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
14: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
16: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
19: 5 vrijdagen.
20: 5 toplijsten.
19: 5 genres.
20: Dat zijn de Big 5. Met nu vrijdag de Big 5 Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
8: €170 voor je eerste kleine appartementje. Je kunt het nu niet meer bedenken. En toch, en wat is jouw verhaal? Your golden years. Ik ben benieuwd. Welkom. Nostalgie. Huurprijzen in ons nieuws misschien. Goedenavond, vrouwtje.
21: Goedenavond. De Vlaamse regering zit in de laatste rechte lijn naar een begroting. En het duurt toch wel iets langer dan we hadden verwacht. Want de ministers zitten nu zo'n 1,5 uur samen. Volgens CD&V en N-VA was er niet veel werk meer en kon alles klaar zijn op een kwartiertje. Maar volgens Vooruit moesten er wel nog enkele zaken worden uitgeklaard. Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat ministers Krivits en een kabinetschef zich niet goed voelden. Als alles goed gaat, kan minister-president Diependalen morgen dan eindelijk zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. En ook premier De Wever wil dit weekend een versnelling hoger schakelen in de federale begrotingsonderhandelingen. Als het kan, wil hij zelfs al tot de finish gaan. De Wever zoekt €10 miljard en heeft nu een aangepaste versie van zijn startnota klaar. De deadline is wel krap. Het akkoord moet er op 13 oktober liggen. En dan moet De Wever zijn State of the Union in de Kamer uitleggen. Vorig jaar haalde hij die deadline niet. De Antwerpse pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer dicht dan gepland. Tijdens de werken is meer asbest aangetroffen dan verwacht en die moet ook verwijderd worden. Dat zegt de lijn. Normaal zou je eind maart weer de tram kunnen nemen van en naar Antwerpen. Maar dat wordt nu uitgesteld naar het begin van de zomervakantie. Je kan wel nog altijd de alternatieven zoals de pendelbussen en het extra treinstation blijven gebruiken. En het is onzeker of Matthias Kasse volgende week kan deelnemen aan het WK Judo. Kasse liep vorige week een gekneusde rib op tijdens een training. Dit weekend volgt er nog een laatste test en dan wordt er beslist of Kasse zal afreizen naar Baku in Azerbeidzjan. Kasse zelf schat zijn kansen op dit moment op 50-50. Kasse werd al eens wereldkampioen in 2021 en pakte ook al 3 keer zilver. Vanavond en vannacht licht bewolkt met zachte minima tot 20 graden. Morgen start vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien met maxima tot 27 graden. Donderdag nog wat regen, in de namiddag droger met brede opklaringen, maar wel een pak frisser dan tot zo'n 20 graden.
8: Versnelling hoger in de federale begroting, dat lukt even niet op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 Antwerpen-Boom 23 minuten van Wilrijk-Vallaar tot Aartselaar door een ongeval. En op de Brusselse buitenring 22 minuten aanschuiven van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan.
0: Jouw verhaal.

0: samba.
1: Eentje voor Norma, die zo blij was met onze Big Five Franstalig, maar die van vrijdag moet voor haar duidelijk niet onderdoen. Over een klein half uurtje horen we hoe ze Wildura destijds ontmoette. En nu neem ik je heel graag mee naar dat ene moment waarop je voor het eerst echt jouw eigen verhaal schreef. Tot je ontdekte dat de was zichzelf niet doet, dat geld behoorlijk vluchtig kan zijn en ja, dat je moet werken om de broden verdorie. Dat eerste eigen stekje, wat weet je nog van die eerste keer dat je echt op eigen benen stond? Ik ben heel benieuwd. Nostalgie. De magie van de vrijheid en de modder ook. Nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En ja, ze is er nog, hè? Nog minstens 3 minuten.

voor de stappentellers Spanish Stroll. Alles te voet dus. Met een eerste eigen plek, maar nog geen eigen auto, zoals het ook voor Ingrid uit Leuven. Alles met de fiets toen nog. Boodschappen aan het stuur, tas achterop, soms nog een plant erbij, schrijft ze. Maar het voelde geweldig in mijn eentje en ik was nooit echt alleen. Eén keer ben ik met twee volle boodschappentassen helemaal tegen de grond gegaan, onder de eieren. Maar de buurvrouw stond meteen klaar met haar dozijn.

0: Let's Stay Together. Die Ike die kreeg op een dag waarschijnlijk net het omgekeerde te horen. Voor het eerst op eigen benen, ons thema vanavond. Misschien voelde het pas echt zo nadat je apart ging van je lief, je man of vrouw, nostalgie.plus of WhatsApp. De deugd van de stilte, die is er ook. En nog zo schoon, Simon en Garfunkel na Joe Dolan.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
15: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Oh. Niklas, saai, joh.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

0: The Sound of Silence. Het is een beetje zoals die eerste ochtend in mijn huis in Diest, waar ik nu woon, na 11 jaar Brussel. Hoe stil dat het daar was, die eerste ochtend. Goh, dat viel me echt heel hard op. Omgekeerd, laat van je horen als je wil meebeslissen over jouw Big Five. De 100 mooiste Nederlandstalige classics. Die hoor je hier vrijdag vanaf 10 uur. En jij stemt ze in de lijst via nostalgie.plus. Doen, dat is het enige wat ik kan zeggen. En ik hoef het niet meer te zeggen tegen Norma. Een hele goede avond, Norma.
1: Daar gaan, goedenavond.
0: Jij hebt je taak al volbracht, hè?
1: Ja.
0: Met glans trouwens, want ik zag drie keer jouw stemmen binnenkomen.
1: Ja, maar ik ga mijn lijst af van A tot de W of Z. Hè.
0: Ah, echt waar?
1: Die hoor ik graag. Ja, die vink ik dan aan. Hè. En dat ik er drie heb, stuur ik die door. Er begin ik terug.
0: En begin je dan bij de titels of bij de uitvoerders?
1: De uitvoerders staan eerst. Hè. Dus dan zie ik, dat is nog die hoorde, van die hoorde graag een liedje en zo. En dan, als mijn favoriet is, dan vink ik die aan. En die
0: nu snap ik het ook.
1: Lijstje.
0: Want ik heb niet al je favorieten eruit gepikt. Ik heb één van de drie lijstjes eruit gepikt en daar zit ik aan de T. De T van Ronnie Temmer bijvoorbeeld.
1: Ah ja, Ronnie Temmer, dat was ook mijn grote favoriet. Echt waar.
0: Ja, en wat vond je daar zo bijzonder aan?
1: Ja, die uitstraling die hij had, die mooie stem.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt. En twee liedjes dan, Que Sera. En nu kan ik er natuurlijk niet op komen met dat songfestival dat hem daar meegedaan heeft. Dat waren echt mooie liedjes.
0: Ja.
1: De Rankeroos.
0: De Rankeroos. Ook een mooie titel, hè?
1: Ja, het was mooi. Dat was ook een mooi liedje.
0: Mooi liedje. Voor Wiltura heb je het ook, hè?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Dus het zijn allemaal charmante mannen hier.
1: Ja. Ja, je liegt. Veel zien optreden in mijn jonge jaren.
0: Ah, oké. Okay.
1: In tenten. Dat was dan in tenten. In de buurt hier. Paul Severs. Marva en zo. En Billy Sommers. Dat was in de buurt in de tent dan nog en zo.
0: En je vertelde me daar straks dat je grootmoeder daar zelfs nog bij was. Hoe lang is dat geleden dan?
1: Ja, dat kan ik niet zeggen.
0: Nee.
1: Maar ik ben er ook toen al in de 70. Dus, maar dat was in een zaal. Dat was de zaal Hemelberg in IJzeringen, of dat Lennik. En met mijn moeder en mijn grootmoeder gingen we dadelijk naar Wiltura zien. Wij waren allemaal fans van Wiltura.
0: Ja.
1: En Wiltura had gedaan met optreden en die kwam zo naar achter gestapt. En met die schijnwerpers op hem zo. En mijn grootmoeder zag hem en ze nam hem zo bij zijn arm. Oh, zegt ze. Je bent beneden zo grijs als ik, zei ze.
0: Met al het licht.
1: Dat blijf je bij, hè.
0: Ja.
1: Dat blijft je bij, hè, ja.
0: En hoe reageerde hij?
1: En hij lachte een keer.
0: Okay.
1: Hij zei niks, maar hij lachte wel een keer.
0: Ja, hij kon ermee lachen. Hij was nog niet grijs, maar hij kon ermee lachen.
1: Nee, maar dat was in die schijnwerpers of zo, hè, ja. Iets anders, hè.
0: Ja, zeker. Je hebt er dan ook nog eentje van... Ja, ik verschoot eigenlijk toen ik de datum zag, de release-datum, uit 1990 al, van Toast. Ik schreeuw het van de daken. Ik zie ze nog zo op het podium van 10 om te zien staan. Maar dat is dus eigenlijk al wel jaren geleden ondertussen.
1: Dat vind ik ook echt een mooi liedje. Ik ook een mooi liedje. Daar kun je zo heerlijk mee meezingen, zo, hè.
0: Ja. Maar je hebt toch een bijzondere voorliefde voor Wiltura, vertelde je mij. En we gaan er eentje opzetten, hè. Eentje dat je nog niet gestemd hebt, kan er misschien nog bij.
1: Ik kan ze allemaal niet stemmen, hè. Dat is het probleem.
0: Nee,
1: ik
0: zwaar.
1: Ik zou dat kunnen stemmen.
0: Morgen misschien nog eens proberen.
1: Ik ga morgen zeker nog eens proberen.
0: We gaan luisteren naar Donna Carmella.
1: Ja.
0: Ik wil je heel hartelijk bedanken, Norma, om te stemmen. En ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Dank u wel.
0: Groetjes.
1: Goedenavond.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

0: De heuveltjes van Erica verbleken bij de vergezichten van op Little Salisbury Hill bij Bath in Engeland. Ondertussen wereldberoemd dankzij Peter Gabriel. Een paar heerlijke Nederlanders, anders charmant dan Will Tura of Ronnie Demmer misschien, maar van mij. Ze mogen er zijn, zometeen.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà. Onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ik bel rap de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
11: Hallo.
10: Kijk op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

Zelfs met dit uitzonderlijke terrasjesweer, misschien geniet je nog na van een fantastische nazomerse dinsdag. Toen Jean-Pierre uit huis trok, genoot hij op zijn eigen terras vooral van dat zelfgemaakte bord spaghetti. Nu ja, zelfgemaakt, helemaal zelf opgewarmd uit blik. Ik moet er nu niet meer aan denken, schrijft hij. Aardappelen koken, nooit gedaan, dus een hulplijn naar mijn moeder. Had je mij laten doen, ik had ze eerst gepeld en daarna een uur in koud water laten liggen. Omdat ik dacht dat ze dan vanzelf zacht zouden worden.

Het weer is alleen maar een extra excuus om deze tevoorschijn te halen. Egyptian reggae. Wanneer en hoe belandde jij voor het eerst op eigen benen? En vooral, hoe was dat voor jou? Stuur maar via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Johan laat weten dat hij op zijn 18e voor het eerst op kot ging. Moeder had altijd de kleren gewassen, dus ik had daar werkelijk geen idee van. Mijn eerste witte was werd vervolgens zacht roze. Dankzij die onschuldig ogend rode broek nooit meer dezelfde fout gemaakt. Had het heel snel begrepen. Sommige dingen moet je één keer helemaal fout doen, denk ik, Johan, om het vervolgens voor altijd goed te doen. Ook goed gedaan deze in 82 van Hall & Oates, Man Eater.

0: vertrok uit huis toen ze 19 was, schrijft ze. Stapelverliefd, samenwonen en ik dacht toen, mijn eigen stek. Maar eerlijk, echt op eigen benen, zo voelde dat pas toen mijn relatie afsprong en ik er alleen voor stond, maar ook helemaal vrij was. Die ervaring had ik nooit willen missen. Wanneer vloog jij uit het ouderlijke nest en hoe was dat? Stuur maar via nostalgie.plus. Ondertussen, I Will Rock You, of tenminste die van Queen zo dadelijk.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kipkalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: Vijf vrijdagen.
5: Vijf toplijsten.
4: Vijf genres.
5: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
0: Nostalgie. Ja, we naderen de laatste Big Five in de rij. Vergeet niet te stemmen voor vrijdag. En even terug naar de Big Five Rock zo dadelijk met Queen. Your golden years. Welkom. Nostalgie. Eerst is er nieuws. Een goede avond, vrouwtje Kallion.
6: Goedenavond. De Europese Unie verwacht geen problemen met de energievoorziening deze winter. Maar het wordt hoe dan ook een moeilijke winter. Want de energieprijzen zullen wellicht torenhoog zijn. Dat is gezegd tijdens een vergadering van de energieministers in Dublin. Tijdens een normale winter kunnen wij na 50 miljoen mensen in Europa hun huis niet goed verwarmen. Het kan deze winter nog erger worden. De Europese Unie zoekt daarom naar maatregelen om die prijzen te verlichten. De Antwerpse pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer dicht dan gepland. Tijdens de werken is meer asbest aangetroffen dan verwacht en die moet ook verwijderd worden. Dat zegt de lijn. Normaal zou je eind maart weer de tram kunnen nemen van en naar Antwerpen. Maar dat wordt nu uitgesteld naar het begin van de zomervakantie. Je kan wel nog altijd de alternatieven zoals de pendelbussen en het extra treinstation blijven gebruiken. En Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd na de parlementsverkiezingen vorige week. Ze is de burgemeester van Marrakesh en de leider van de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit. Die partij haalde de meeste zetels in het parlement. El Mansouri zal nu moeten onderhandelen met andere partijen om een coalitie te vormen. Vanavond en vannacht licht bewolkt met zachte minima tot 20 graden. Morgen start vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien met maxima tot 27 graden. Donderdag nog wat regen, in de namiddag droger met brede opklaringen, maar wel een pak frisser dan tot zo'n 20 graden.
4: Jouw verhaal met Anne Grutman.

Wat een genot was dat, zeg. Die eerste keer zelf mijn potje gekookt. In mijn eigen zelfgehuurde appartement. Een zakdoek, groot, zo leek het toen wel. Was het nog spaghetti uit blik, zoals bij Jean-Pierre daarnet? Ook dat had gesmaakt, daar ben ik zeker van. Wat weet jij zo nog van dat moment waarop jij uitvloog? Waar keek je naar uit? Wat vond je toen lastig misschien? Want ja, heel veel was nieuw, veronderstel ik. Koken, wassen, budgetteren. En ja, voor welk probleem belde je dan toch weer naar huis? Betrapte je jezelf daarop? Vertel jouw eerste op eigen benen verhaal, of hoe noem ik zoiets, via nostalgie.plus of via WhatsApp. Ons nummer 04 77 900 800. Nostalgie. En ja, op naar een nieuwe Big Five, Nederlandstalig. Hij staat in

ja, de stilte toen je van de stad naar het platteland trok misschien. Zoals ik toen na die eerste nacht in mijn huis in Diest waar ik nu woon. Voor Karin klonk die stilte nog anders. Hoi Ann, alleen wonen, wat een verschil. Thuis waren we met 7, altijd lawaai, altijd iemand die binnenkwam. De eerste avond was onwezenlijk. Op dag 3 zette ik de televisie aan zonder te kijken. Gewoon omdat ik stemmen wilde horen. Daar had ik op voorhand niet bij stilgestaan. Wow.

0: 82 alweer. A Look of Love, The Look of Love van ABC. Eens kijken welke bekende Vlamingen en Nederlanders hun alfabet kennen. Het gaat gebeuren. Volgende week mag Erik van Looy zich weer ontfermen over een nieuwe slimste mens. Meer daarover bij Seb en met Isabel. Zij kijkt vooruit naar een nieuw seizoen vol laughter and brains morgen tussen 4 en 6.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Ja, ik heb het van horen zeggen hoor. Oftewel, I heard it through the grapevine. Na de lofzang van Will daarstraks aan Donna Carmella, keuze voor Norma voor onze Big Five, is er die van Louis Neefs. Misschien wel jouw stem waard voor de laatste in de rij.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres. Dat is de Big Five.

Ja, ik heb er geen ervaring in, dus ik kan er niks op zeggen. Never marry a railroad man en Shocking Blue. Een tijd lang had ik er plezier in om met zo weinig mogelijk centen rond te komen. Liefst ook nog plezante dingen te doen. Maar dat prille geluk bleef helaas niet duren. Geld maakt dan niet gelukkig. Het is toch wel makkelijker met, heeft ook Mia begrepen. Eerst dacht ik vooral vrijheid, schrijft ze. Niemand die zich moeit, niemand aan wie ik verantwoording moet afleggen. Maar die vrijheid kent een prijs. Huur, eten, elektriciteit, verzekeringen. Gelukkig is het me altijd gelukt om ook een job te vinden die ik echt graag doe. En daar kan ik over meespreken, Mia, want wat is er plezanter dan jou dit soort classics serveren?

0: Belgisch met de bevallige Evelien Daze. Essentieel als tweede viool op de achtergrond. Ook Jamie huurde zijn eerste flat voor om en bij de 7000 Belgische franken, laat hij weten. Daar heb je tegenwoordig niet eens een garage meer voor, glimlacht hij erbij. Maar ik stond op eigen benen en ik bleef zo lang op als ik wilde. Het is dat. Blijf dan ook nog maar even, Jamie. De dansvloer longt met Talking Heads na nog een schone Brit.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alstublieft en alstublieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Ik zie dan weer die fuiven voorbij komen in het cultureel centrum in Hasselt destijds bij Slippery People en Talking Heads. Benny ziet cultuurverschil. Na het middelbaar ging ik studeren en woonde ik enkele jaren op kot, laat hij weten. Echt op eigen benen stond ik pas toen ik na mijn studies in Antwerpen belandde. Een flinke cultuurschok. Na een korte stage bij mijn broer begon ik aan het werk dat ik mijn hele loopbaan zou blijven doen. Kriskras door Vlaanderen en ook daar botste ik in het begin nog geregeld op cultuurverschillen. Wij zoeken de zeven verschillen bij deze Française, Sheila en B-Devotion in Space.

Zei ik 7 verschillen? Dimitri zegt, och, Gerre Jean-Pierre, ik was 12 en stond toen al voor 6 à 10 man te koken. Ja, we verschillen allemaal en dat vind ik nu net zo plezant om naar al die verschillende verhalen van jullie te luisteren. Trouwens, precies daarover morgen. Wie luisterde er naar jou? Bij wie kon jij terecht? Wanneer er echt iets speelde, kon je thuis vertellen dat je verdrietig, bang, onzeker of verliefd was. Jouw favoriete vertrouwenspersoon, zeg maar, vertel het me nu al via nostalgie.plus. En voor de momenten waarop we liever niks zeggen,

Is er altijd muziek om die ziel te verzachten in overvloed na 8 uur. Een rozentuin van Lynn Anderson en Everything But The Girl zie ik hier ook nog staan voor zo.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...

0: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
1: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
2: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
1: De Brusse invasie.
0: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
2: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
0: Oh. Niklas, saai, joh.
2: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
0: Wat dan even proberen een douche te pakken hier, Toast.
3: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook.
4: Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Het beste uit de 60s,
6: 70s
3: en 80s.

entends? Tu les entends, Gigi?

0: Dit is de Actua-podcast van Nieuwsblad, in samenwerking met GVA. De regering zoekt op dit eigenste moment naar manieren om te besparen. Laten wij dat dan alvast ook doen door je te helpen bij alles wat met je energiekosten te maken heeft. Nieuwsblad to the rescue. Ben jij klaar voor het najaar? Ik ben Nathalie Delporte en dit is The Insider. Dag Jeroen de Blare, journalist bij Nieuwsblad.
1: Hey, dag Nathalie.
0: Mensen houden van testjes en jij komt met zo'n nieuwe test onze studio binnengewaaid. Welke test?
1: Ja, dat klopt. We hebben Ben je klaar voor het najaar ontwikkeld.
0: Oké, en wat is dan precies de bedoeling daarmee?
1: Wel, je vult een aantal eenvoudige vragen in over jouw thuissituatie, als het gaat over energie dan.
0: Ja, gewoon net vragen om thuissituatie, dat kan veel inhouden.
1: Hoe jij omgaat met energie. Ja? Op het einde krijg je een aantal tips die je kan toepassen om toch de grip op die energieprijzen een beetje onder controle te houden.
0: Ja, dus dat is dan ook meteen de reden waarom je die test zou invullen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en wat kom ik dan op het einde van de test te weten over mijn huis en de energiekosten?
1: Wel, als je alles heel goed hebt gedaan, dan krijg je een soort van goede score en dan kan je dan misstoeven bij je vrienden waarschijnlijk. Maar bij de meeste mensen valt er wel iets op aan te merken en dan krijg je heel simpele to-do's over wat je kan doen om het beter te doen en vooral om minder te betalen, want daar gaat het dan in de meeste situaties om.
0: Ik heb de test uiteraard zelf ook gedaan.
1: Dat is heel goed.
0: Ja, flink hè. En dat op een maandag zeg. Nu, het resultaat was goed bezig, maar er is nog winst te boeken, maar vooral ook het vergelijken van het energiecontract wordt aangeraden. Ja. Dat is allemaal goed en wel, maar hoe weet je nu zeker dat het gras elders groener is? Hoe weet je dat je te veel betaalt?
1: Ja, er zijn een paar tools voor. Je hebt de V-scan of de Krechtscan. Dat zijn eigenlijk twee manieren om te weten of jouw contract, wat je nu hebt afgesloten, of dat het een voordelig contract is. Mm-hmm. Dus je vult je gegevens in over het contract. En dan komt erop, dit zijn contracten die goedkoper zouden kunnen zijn.
0: Ja, en dan heb je dus ook nog vast of variabel contracten. Mm-hmm. Waar eerder ook al heel veel om te doen was door de energiecrisis. Mm-hmm. Waar hangt dat dan vanaf wat je best kiest?
1: Ja, dat is een heel goede vraag, zeker vandaag. In maart hebben we die vraag eigenlijk ook al eens gehad, toen de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. Mm-hmm. De mensen die toen zijn overgeschakeld van variabel naar vast, die zijn nu heel blij, omdat hun vast contract dat ze toen hebben afgesloten veel goedkoper is dan wat er nu beschikbaar is. Mm-hmm. Vandaag is het eigenlijk een beetje een twijfelgeval en hangt het echt af van wat jij zelf aan kan. Ben je iemand die risico kan verdragen, dan is variabel misschien geen slecht idee, omdat het dan misschien, als het zakt, dan zak je prijzen mee, maar als het stijgt, dan stijgt het. Ga je voor een vast contract, dan weet je dat je nu misschien vrij veel betaalt, ook als het dan verder daalt. Maar je bent wel verzekerd tegen een verdere doorstijging.
0: En hangt het ook af van hoe je je gedraagt, als in hoeveel verbruik je overdag, hoeveel mensen wonen er in je huis, dat soort dingen?
1: Ja, je gedrag is natuurlijk het allerbelangrijkste, want alles wat je zelf verbruikt of niet verbruikt, daar schrap je natuurlijk heel veel van de kosten bij. Dus ook daar kan je echt wel heel veel aanpassingen doen. Als jij zegt, ik heb het een graadje te warm gezet thuis, volgens de test. Ja, weet dan dat over 7% meer verbruik gaat. 1 graad extra warmte. En 7%, dat klinkt nu misschien niet zoveel. Mm. Maar het gaat al snel over 100, 200 euro op een jaarcontract. Dus dat is dan toch iets wat je relatief eenvoudig kan besparen.
0: Maar een graadje minder, dat is natuurlijk, dat is een beetje subjectief. Zelfs in één huisgezin al. Mm. Hè, zijn er altijd mensen die het kouder en warmer hebben. Wat is dan het beste graadje?
1: Ja, algemeen wordt er gezegd 20 of 21 graden. Hoe kouder, hoe beter. Maar dat is hoe minder comfortabel natuurlijk. Wij zetten hem thuis altijd op 20 ongeveer. Mm-hmm. En als het nodig is, zou ik dan een keer durven bijsteken, bij wijze van spreken. Maar dat is een beetje hoe dat wij het thuis doen. Ja. Ik loop ook geregeld rond met zo een dekentje rond mij. Dat ziet er niet uit, maar we besparen er hopelijk wel mee.
0: Ja.
1: Dus dat is hoe dat wij het aanpakken. Maar dat hangt heel erg af van hoe dat je het zelf natuurlijk comfortabel of niet meer comfortabel vindt. Wat bijvoorbeeld ook meespeelt is, werk je veel van thuis. Mm. Als je lang stil zit op je bureau en het is niet warm, dan gaat het natuurlijk snel koud worden dan de handen en de voeten. Maar daar zijn dan weer pantoffeltjes voor.
0: Ja, sloefjes. En met een muts binnen zitten, maar dat is erover natuurlijk. Maar mag je dan 7% verschil rekenen per graad dat je het lager zet?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus als je zegt van 19 graden, kom maar op, dan spaar je nog extra uit.
1: Ja, dat is zo.
0: Logisch. Mm. We hadden het al over vast of variabele contracten, maar dan is er ook nog zoiets als het dynamisch contract, wat Jeroen niet zo gek veel mensen hebben, maar jij wel.
1: Ja, we hebben inderdaad een dynamisch elektriciteitscontract.
0: En waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, we hebben een elektrische auto thuis. En ja, die verbruikt heel veel stroom natuurlijk en die wil je zoveel mogelijk thuis opladen. En het idee is eigenlijk dat een dynamisch contract heeft kwartierprijzen. Dus elk kwartier heb je een andere energieprijs. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk heel lastig lijken als je denkt, elk kwartier een andere prijs. Moet je dan elk kwartier in die app zitten kijken wat de elektriciteit kost.
2: Dat verbruikt ook energie, hè? Dat constant.
1: Ja, voilà. Ja, ik doe dat wel. Maar in het algemeen kan je eigenlijk wel een beetje, grosso modo, weten wanneer dat energie goedkoop is en wanneer dat duur is. En vaak is dat over de middag heel goedkoop. Uh-huh. En als je dan inderdaad iemand bent die veel thuis werkt dan en de auto staat voor de deur, dan kan je die auto makkelijk opladen terwijl die voor de deur staat aan zeer goedkope prijzen.
2: Ja.
1: En dat maakt natuurlijk, als je grote verbruikers hebt, als je een warmtepomp hebt, als je zo'n auto hebt, als je dingen hebt die echt aanstuurbaar zijn, ja, dan ben je eigenlijk heel de tijd energie aan het verbruiken op zeer goedkope momenten.
2: Ja.
1: Over de middag met zonne-energie. Dan doe je daar natuurlijk automatisch je voordeel mee.
2: Hoeveel scheelt dat dan ongeveer? Kan je daar een bedrag op plakken?
1: Ja, dat is heel moeilijk te vergelijken natuurlijk, maar ik denk dat dat wel voor ons wel een paar honderd euro uitmaakt op een jaar.
2: Dus Jeroen, op zo'n thuiswerkdag ben jij 's middags je auto aan het opladen. Ik neem aan dat je dan ook nog de was aan het draaien bent. Zou dat kunnen?
1: Dat zou kunnen.
2: Veel aan het werken precies overdag, hè, Jeroen?
1: Ja, uit een andere test van onze krant blijkt dat mannen niet zo vaak de was doen.
2: Ja, maar ja, dan moet je vrouw ook thuis hebben. Want ja, als je 's avonds was, dan neem ik aan dat het ineens veel duurder wordt met zo'n dynamisch contract.
1: Dat klopt, ja. Energieprijzen zijn nu zeer duur s'avonds. Op het moment dat er minder of geen zon niet meer is, ja, moeten gascentrales bijschieten om stroom te produceren. En dan is elektriciteit plots veel, veel, veel duurder. En dan, je moet dus eigenlijk echt wel opletten als je een dynamisch contract hebt, ja, dat je wel voldoende kan verbruiken op de goedkope momenten. Mm. En dat je eigenlijk ook liefst niet te veel verbruikt op dure momenten. En die dure momenten zijn wel wanneer we allemaal samen s'avonds aan het koken zijn, aan het wassen zijn, de vaatwas aan het opzetten zijn. Dus je moet dat wel een beetje kunnen sturen en een beetje willen sturen. En ja, mijn vrouw die zet wel de was op soms op een duur uur, omdat ik weet van, we hebben eigenlijk heel veel verbruik in de goedkope uren.
2: Mm-hmm.
1: En dan neem ik dat er wel bij, want als ik dat iedere keer moet zeggen van ja, nu niet, ja, dat verbruikt ook energie. Dus dat laten we dan erin.
2: Ik wil vooral geen echtelijke ruzies door het energieverbruik. Mm-hmm. Maar ja, het is vooral een beetje een kwestie van planning, want jij moet het wel, je doet meer werk dan iemand met een ander contract.
1: Ja, ik wel inderdaad, ja. De energieleverancier misschien iets minder, en daarom is het ook het meest voordelige. Met een dynamisch contract kan een leverancier eigenlijk zeggen, dit zijn de prijzen, en je betaalt wat je verbruikt. Voor een variabel contract is dat soms al een beetje ingewikkelder. Moet de leverancier al een beetje werk doen. En met een vast contract, dat is al helemaal duurder, omdat je een soort van risicopremie betaalt. Ze kopen de stroom in. Maar ja, daarna wordt het dan duurder en jij blijft maar minder betalen. Dus als de stroomprijzen, of de gasprijzen of de energieprijzen niet zo'n bokkensprongen maken als vandaag, betaal je gemiddeld genomen veel meer voor een vast contract. Maar het kan dus soms wel slim zijn om een vast te kiezen. Als je twijfelt, gaat het nog veel duurder worden.
2: Ja.
1: Maar dat is dus een inschatting die je zelf moet maken.
2: Stel, ik wil veranderen. Dan moet je toch wel best met heel veel dingen rekening houden. En ook de kleine lettertjes lezen. Mm. Want ja, met kortingen bijvoorbeeld moet je al heel hard oppassen.
1: Ja, die kortingen staan in heel grote letters. Hè. Die stickers in die weg.
2: Wat de gevolgen vaak.
1: Ja, dus wat er nu nog aan de hand is, is dat leveranciers vaak hun dure contracten in de markt zetten met heel hoge kortingen. Dus de basisprijs van het contract is bijvoorbeeld vrij duur.
2: Mm.
1: Maar dan krijg je daar 700 euro korting op. En dan zeg je, oh ja, wow, wat een hoge korting, dat ga ik doen. Alleen is die korting aan heel veel voorwaarden verbonden. Moet je minstens een jaar klant blijven. Moet je vaak ook met domiciliering betalen, dat soort dingen. En dat zorgt ervoor dat als je dan op een ander moment een goedkoper contract zou vinden, ja, dan kan je niet zomaar overstappen. Want als je die voorwaarden niet voldoet, ja, dan krijg je korting niet meer. En dan moet je plots de korting terugbetalen.
2: Oh.
1: Dus ja, dat is een beetje vervelend. Maar vanaf oktober kan dat niet meer. De regering heeft nu beslist om die kortingen niet meer voorwaardelijk te maken. Dus je krijgt korting no matter what. Ga je vroeger weg, dan wordt dat afgerekend op de stroom die je tot dan hebt verbruikt. Dus dan is de korting ook wel wat minder. Maar bon, dat is dan. Dus je hangt er niet meer aan vast op een manier zoals dat je er nu aan vasthangt.
2: Veel mensen hebben door de extreme hitte van deze zomer een airco-toestel geïnstalleerd.
1: Klopt, ja.
2: Je kan die blijkbaar straks ook gebruiken om te verwarmen.
1: Ja, dat klopt. Een airco vandaag is in de meeste gevallen een warmtepomp. En een warmtepomp kan warmte uit een kamer halen, maar het kan ook de warmte in de kamer brengen. En dan is meteen ook een verwarmingstoestel. Dus al die airconditioning-toestellen die nu geïnstalleerd worden, ja, die gaan waarschijnlijk niet meer meteen gebruikt worden om te koelen, want nu koelt het af.
2: Mm-hmm.
1: Maar wel om te verwarmen. En ja, daar heb ik dan een artikel over geschreven van wanneer is het eigenlijk interessant om dat toestel te gebruiken om te verwarmen. Vaak heb je dan nog een gasinstallatie, moet je dan de gas opzetten, wanneer niet, wanneer wel.
2: Ja. En wanneer is het dan voordelig om die chauffage-airco, zal ik maar zeggen, te gebruiken in plaats van je gewone verwarming?
1: Wel, zeker in het tussenseizoen, waar het nu zo een beetje zo tussen de twee is. Ja. Deze week is het nog wel warm, maar dan, daarna verwachten we toch dat het een beetje gaat afkoelen. Ja. Als je nu die airco-toestellen op je slaapkamer hebt staan, is dat wel interessant om gewoon kort eventjes te verwarmen met die dingen. Niet heel je centrale verwarming moet daar dan voor aanslaan.
2: Zo een uurtje voor de kinderen naar hun kamer gaan.
1: Een tijdje ervoor, dan zet je het eventjes op en dan is het lekker warm, aangenaam. En dan, s'avonds wordt het dan, koelt het dan toch een beetje af. En eigenlijk hebben we dat graag. We slapen niet graag in superhete kamers over het algemeen. Dus het is eigenlijk wel net goed dat je dan zo dat lekker warm dekentje eventjes hebt. En dan mag dat wel afkoelen en dan is het oké. Okay.
2: Ook iets interessants, Jeroen. Je hebt de theorie van de zones in je huis. Leg dat eens uit.
1: Ja, dus voor dat stuk dat ik daarover gemaakt heb, heb ik een aantal experten gebeld. En een van die experten vertelde mij, in een woning deel je die toch vaak op in een soort van dag- en een nachtzone. De dagzone is vaak onze leefruimte. En daar willen we het in de winter zeker vooral warm hebben. En daar is warmte vooral belangrijk. Mm-hmm. De nachtzone, zoals ik al zei, zijn de slaapkamers over het algemeen. En daar is afkoelen belangrijk, want we willen niet per se in de warmte slapen. En in de zomer vinden we het heel vervelend dat daar 25 graden is, of 26, of nog veel warmer in sommige gevallen. Dus als we airco willen kopen, dan wat zeggen we dan? Oké, zeker de slaapkamers, want dat gaat niet. Oké, dan plaatsen we daar airco. En eigenlijk is het interessant om over je woning zo na te denken van hoe gaan we nu die nachtzones aanpakken en hoe gaan we nu die dagzone aanpakken. En een dagzone, dat zou dan kunnen gaan, als je dan denkt over verwarmen, dat zou kunnen gaan over een luchtwaterwarmtepomp met vloerverwarming.
2: Mm-hmm.
1: En dan gaat het vooral over verwarmen. Want dan kan die vloerverwarming ook in de zomer wel afkoelen en kan het eigenlijk ook wel aangenaam maken in de leefruimte. En eigenlijk is dat een beetje een manier om te gaan met airco in je huis. Enfin, je moet dat niet doen van mij, maar dat is een manier om erover na te denken.
2: Zie je de eurotekens boven mijn ogen? Zie je de verwarring in mijn blik? Jeroen?
1: Ja, zeker. Het kost allemaal enorm veel geld.
2: Wel, exact. En ik heb ook zo'n beetje het gevoel van, stel we willen ons huis ooit gaan verkopen, dat we voordien zwaar gaan moeten investeren. Ik zal het heel concreet maken. Onze gasketel was kapot onlangs. We hebben die vervangen door een gascondensatieketel.
1: Oh, ik weet het.
2: En we hebben 11 zonnepanelen, maar dus geen batterij, geen airco. Zijn we niet goed bezig dan nu?
1: Niet goed bezig.
2: Zeg het maar.
1: Ik wil zeker niemand stigmatiseren of beledigen.
2: Doe het toch maar, hoor. Kan er tegen.
1: Maar ja, zo'n gasketel, hoe lang gaat dat mee? Ongeveer 20 jaar.
2: Mm-hmm.
1: De situatie over 20 jaar zal helemaal anders zijn. We gaan meer betalen voor gas. En we gaan waarschijnlijk minder betalen, of relatief gezien minder betalen voor elektriciteit.
2: Mm-hmm.
1: Vaak denken we vandaag nog na over die warmtepomp. Verdienen we dat terug? Halen we dat er wel uit? Maar op een termijn van 20 jaar gaat gas waarschijnlijk echt duur worden.
2: Mm-hmm.
1: En ga je misschien binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ontdekken van, hadden we daar anders over nagedacht 10 jaar geleden, dan waren we er nu misschien voordeliger uit geweest. Dat wil niet zeggen dat die gasketel vandaag niet zijn best kan doen.
2: Ja.
1: En dat je het er niet vandaag lekker warm mee kan hebben. Maar dat is wel de toekomst van hoe energie verwacht wordt. Hoe dat er verwacht wordt dat de energiemarkt zal evolueren.
2: Mm-hmm. En dan kwam er vorige week dat nieuws over 2050.
1: Ja, dus tegen 2050 zou in principe het gasnet uitgefaseerd moeten zijn. Dus dan komt er door dat gasketeltje van jou geen gas meer.
2: Oké, we hebben nog even. Hè?
1: Het zal ook heel veel geld kosten om de personen die dan nog over zijn, om daar dan nog gas naar te brengen.
2: Mm-hmm.
1: Dus je voelt van, oké, die shift is een beetje ingezet en dat gaat alleen maar versterken. Dus als je je woning toekomstproof wil maken, dan zegt men mij dat dat wel de toekomst is. Ja.
2: Dus er zal in heel veel huizen heel veel verbouwd moeten worden.
1: Mm-hmm.
2: Hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, dan kunnen we terug naar die dag- en die nachtzone. Het kan een enorm werk lijken om een volledig huis te verbouwen en volledig mee te krijgen. Als je het opdeelt in, oké, we hebben nu nood aan die airco, dan kan je dat al doen.
2: Mm-hmm.
1: En dan op een later moment een tweede investering doen in de verwarming beneden. Maar in het algemeen zou ik gewoon een keer nadenken over, is mijn huis voldoende geïsoleerd? Is dat nodig? Tot welk niveau moet dat? Of voor ramen zitten er hierin? Heb ik zonnepanelen waar ik al iets mee kan doen?
2: Mm.
1: En eigenlijk gewoon een beetje nadenken over, wat zijn nu de volgende stappen in de komende 10, 15 jaar voor mijn woning?
2: Bij ons zou dan de volgende logische stap zijn om inderdaad die airco-toestellen op de slaapverdieping te hangen.
1: Mm.
2: Maar we zitten ook met isolatie die niet 100% is. En ik kan ze nog een paar dingen afvinken, vrees ik. dat kost allemaal handenvol geld. Mm-hmm. We hebben dat ook niet zomaar liggen, maar dat geldt voor iedereen, toch? Waar moeten de mensen dat geld vandaan halen?
1: Ja, dat klopt. Het kan natuurlijk helpen om een plan te maken, maar een plan maken maakt het nog niet betaalbaar natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, dat is een open vraag. Ik weet niet wie dat allemaal kan betalen.
2: Ja.
1: Dat zullen we moeten zien. Dat zal misschien de werk zijn van de regering. Misschien gaat de huizenmarkt zich corrigeren, waardoor dat een woning... Ja, waardoor dat anders zal zijn, maar daar heb ik geen idee van.
2: Maar ondertussen is er wel de test. Ben jij klaar voor het najaar? Waar vullen we hem in?
1: In de app.
2: In de app van Nieuwsblad, alsjeblieft. Dankjewel, Jeroen.
1: Ja, dat is graag gedaan.
2: Dit was de Insider, de actuele podcast van Nieuwsblad. Met de stemmen van Jeroen de Blare en mezelf, Nathalie Delporte, die samen met Bert Heijvaart ook instond voor de productie. Montage Benjamin Hertogs bij House of Media. Wil je niets missen van Nieuwsblad podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.